0: bouwen een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Nadia.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speur

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevopenningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Dit is Flevoland.
5: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: minima liggen dan tussen de 14 en 17 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
22: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
23: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
24: Honda, the power of dreams.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Dit is Flevoland.
11: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt vandaag flink en er komen sluierwolken voor. Onder invloed van een matige wind uit een zuidelijke richting wordt er warmere lucht aangevoerd. Dat betekent dat het vandaag vrij warm wordt voor de tijd van het jaar met 20 tot lokaal zelfs 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er enkele wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. En tijdens de nacht van zondag naar maandag stijgt de kans op een enkele bui. De minima liggen dan tussen de 14 en 17 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vielen door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 3 kilometer met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Fiets Radam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
14: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
20: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Dit is Flevoland.
9: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Goedemorgen, we hebben te maken met een afwisseling van zonnige perioden en velden met sluierbewolking. Nou, op de meeste plaatsen blijft het vandaag gewoon droog en de temperatuur komt met een matige zuidenwind uit rond een graad of 22. Nou, vanavond en vannacht neemt dan geleidelijk de bewolking toe. Later in de nacht kan er een enkel spatje regen vallen, maar meestal blijft het droog en onder de bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. En morgen breekt dan af en toe de zon weer door. Later op de dag kan wel een enkele bui vallen en de temperatuur ligt net iets lager dan vandaag met zo'n 21 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
10: Honda, the power of dreams.
11: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle vielen bij Hoevelaken 3 kilometer, kleine 10 minuten oponthoud daar. En een kleine 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen, 3 kilometer vielen bij Walibi Holland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
21: Volido. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
26: Ga je niet in te smeren?
25: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Dit is Flevoland.
27: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, we hebben te maken met een afwisseling van zonnige perioden en velden met sluierbewolking. Nou, op de meeste plaatsen blijft het vandaag gewoon droog en de temperatuur komt met een matige zuidenwind uit rond een graad of 22. Nou, vanavond en vannacht neemt dan geleidelijk de bewolking toe. Later in de nacht kan er eens enkel spatje regen vallen, maar meestal blijft het droog en onder de bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 14. En morgen breekt dan af en toe de zon weer door. Later op de dag kan wel een enkele bui vallen en de temperatuur ligt net iets lager dan vandaag met zo'n 21 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
11: Straks op de radio, adres onbekend.
12: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
17: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
25: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Dit is Flevoland.
29: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend met

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dankjewel. We hebben onze handen vol aan verhalen die we al langer bij ons dragen. En waar ineens iets gebeurt. Waar na jaren ineens iemand zijn naam terugvindt op adres onbekend. Ineens op een feestje hoort. Ja, ik hoorde iets over jou op de radio. Laude Bunk was hier in 2023 over zijn raadselachtige Poolse oma.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914, richting Nederland.
1: En oma is in Nederland stokoud geworden, maar nooit heeft ze ook maar met een woord gerept over Polen, over haar familie. Is er familie met Pools bloed? We gaan je straks bellen, Lau. En hopelijk bloost over een minuut of wat een voormalige schooljuf in Drenthe als ze dit hoort. Wij zaten op school in 1960. Het was de burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. En als we het over toen hebben, staat de een na de ander op. Die verliefd was op die ene juf. Gezine Swiers in de wijk. Wie is die ene juf?
3: Ja, er was een knappe verschijning. Jong, want ik was 10 jaar. Het was 59, 60. Zij was denk ik 21, 22. En het was, een lieve juf ook eigenlijk.
1: Hoe heet ze?
3: Juffrouw van Guldener. En wat ik later begrepen heb van een andere leerkracht, dat het van haar voornaam Sjaan.
1: Sjaan van Guldener.
3: Ja.
1: En jij noemt het, zo jong als je was, verliefdheid.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Dus het begon. En dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren. Nou, ik ben verliefd op de juf. Maar dat was destijds, toen kwam de online schoolbank.nl. Daar heb ik een account voor aangemaakt en wat informatie. En later zag ik nog van iemand, die zat een klas hoger als mij, ja, dat die ook verliefd was op juffrouw van Guldener.
1: Ja, maar luister nou, je was 10, 11. Was het niet iets moederlijks dat je voor haar voelde? Er waren het wel beginnende hormonen?
3: Dat zit je nu af te vragen eigenlijk. Hè? Of dat toen, want denk ik, niet iedereen die had dat, denk ik. Maar ik vermoed het wel eigenlijk.
1: Ja. En zag je haar alleen in de klas of ook daarbuiten?
3: Dit was in Dalen en zij woonde in Koevorden. Dat is 4-5 kilometer verder. Zij kwam altijd op de fiets. En om 3:30 ging de school uit en dan ging ze op de fiets naar huis toe. Maar ik kon 1,5 kilometer kon ik met haar mee fietsen.
1: En dat was waarschijnlijk een gelukkige 1,5 kilometer.
3: Maar alleen dat je in haar aanwezigheid met haar mee fietste, dat was denk ik al heel wat.
1: Met een bonkend hart.
3: Ja, denk ik, ja. Ik heb nog steeds een gezond hart misschien.
1: En wat denk je? Is er een gelukkige die haar voor zich uiteindelijk heeft gewonnen?
3: Ja, ze is later getrouwd en met haar man Mulder.
1: En waar woonde ze?
3: In Hardenberg. En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
1: Met andere woorden, een klasje jongens met vergeelde gevoelens wacht op Sjaan Mulder van Guldener. Ze staat op een zwart-wit foto op adresonbekend.nl. Juffrouw van Guldener staat daar. Nou, die naam komt vast minder vaak voor. Inmiddels dus in elk geval een 80er, mevrouw Sjaan zelf of familie. Ontvang dit compliment en zeg vooral ook iets terug op 0800 30 30 300.

0: When You Walk in the Room. Dit was Paul Carrack.
1: Melanie viel van de ene zoektocht in de andere. Ze viel van de ene verbazing in de andere. Ze wilde zo graag in de familie van haar vader terechtkomen. Want pa heeft zijn eigen moeder niet gekend. Cornelia van Zanten heette zij. Ze zocht niet alleen voor haar vader, maar ook uit eigen nieuwsgierigheid. Want Cornelia van Zanten was ook haar oma. En al zoekende viel haar mond open. Vader heeft nog een broer, oom Dirk. Dirk van Zomeren.
0: Mond is weer dicht. Melanie, geboren Spoon. Jij ontdekt een broer, een volle broer van je vader. Wist hij dat op dat moment zelf?
2: Nee, dat wist hij niet. De laatste week van zijn leven heeft mijn vader in een hospice doorgebracht. Mijn vrouw en ik waren daar regelmatig natuurlijk te vinden. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik heb een broer. Mijn tante was op bezoek geweest en die had dit dus verteld.
0: Daarvoor had hij het zelf ook niet geweten?
2: Nee, hij wist helemaal niks.
0: Oh, zeg.
2: Ja.
0: En wat zei jij toen?
2: Ja, je staat natuurlijk een beetje flabbergasted te kijken van, ja, maar wat kunnen we daar nu mee op dit moment hier in de laatste fase van zijn leven?
0: Ja, vroeg hij ook of jij misschien nog voor hem kon gaan zoeken?
2: Nee, heeft hij niet gevraagd.
0: Heeft hij daarna nog lang geleefd?
2: Een paar dagen nog.
0: Ja. Dus nu zoek jij voor hem naar deze Dirk, zal dat geweest zijn. Ja, er gaan heel wat familieleden door het verhaal en door allerlei persoonskaarten. Maar het moet een oom Dirk zijn geweest. Weet jij, kun jij vertellen wat er is gebeurd dat jouw vader zijn eigen broer niet kende?
2: Nou, mijn vader is in 1937 geboren als Cornelis Piet Spoon. Zijn ouders waren Cornelis Piet Spoon, hij is vernoemd. En Cornelia van Zanten.
0: Ook nog.
2: Mijn vader is naar horen zeggen met 9 maanden naar zijn opa en oma van zijn vaderskant gebracht. En hij is daar opgegroeid. En voor de rest.
0: Dus jouw vader is zonder zijn ouders opgegroeid, maar bij opa en oma.
2: Ja, zijn vader is wel in beeld gebleven, maar zijn moeder is van de aardbodem verdwenen.
0: Ja, en als er zo'n oom Dirk is die hij nooit gekend heeft, is dat, zou je bijna aannemen, vaker gebeurd in de familie dat er een kind verdween.
2: Ja, nou inderdaad. Ik ben gaan zoeken naar mijn oma na een aantal jaren. Dat vond ik, ik wilde eigenlijk het cirkeltje rond hebben. Ik wilde heel graag mijn oma leren kennen, een beetje hoe ze is geweest. En ook voor mijn vader natuurlijk.
0: Dat was je al aan het doen voor het hospice?
2: Ja, en ik kwam een halfbroer van hem tegen. Dus ik denk, oh. Nou, dan moet dit hem zijn.
0: Ja.
2: En ik ben verder gaan zoeken. En ik had een persoonskaart opgevraagd van zijn moeder. En daar stond een Johannes Spoon op.
0: Niet Dirk.
2: Nee, niet Dirk. Maar wel dezelfde vader. Dus een echte broer. Dus dat ben ik in eerste instantie gaan uitzoeken. En toen heb ik de persoonskaart toch van mijn opa ook nog maar even opgevraagd. Ja. En daar stond Dirk Cornelis op.
0: En dat is een volle broer dan?
2: En dat is waar zijn allebei volle broers.
0: Ja, als mensen thuis denken, wat ingewikkeld. Dit is wel
2: het
0: echt.
2: Het is heel erg ingewikkeld.
0: Diep adres onbekend.
2: Ja,
0: dit, hè?
2: Ja. Het is
0: persoonskaarten, broers, halfbroers. Ja. Maar wij hebben het over een echte broer die dus Dirk heet. Heb jij enig idee? Kijk, je vader ging naar opa en oma. Wat is er gebeurd met deze Dirk?
2: Ik heb in mijn zoektocht een krantenknipsel gevonden uit 1948. Toen was Dirk 4 jaar oud. Een familie uit Delft had aan de koningin een naamsverandering aangevraagd voor Dirk Cornelis Spoon. En dat gezin heette Stefanus van Zomeren en Elisabeth Rietveld uit Delft. Ja, en toen is mijn zoektocht een beetje spaak gelopen.
0: Nou ja, het was wel een geweldige ontdekking, want Dirk Spoon is dus Dirk van Zomeren gaan heten in 1948.
2: Ja.
0: Dus hij is terechtgekomen in een familie van Zomeren.
2: Klopt.
0: Met naamswijziging heet hij voor ons, denk ik, Dirk van Zomeren.
2: Ja.
0: Heb je dat je vader nog mee kunnen geven?
2: Nee.
0: Jammer, hè?
2: Nee, ja, heel jammer. Echt heel jammer.
0: Nog één ding. Heeft de familie van Zomeren dan zelf ook kinderen?
2: Die hebben totaal 5 kinderen gekregen. 3 zijn in de oorlog overleden. 2 hoop ik dat die nog leven. Dat is Aaltje van Zomeren, geboren 16 oktober 1948. En Egidius van Zomeren, geboren 14-8-1957.
0: Ja, de zoekbrigade.
2: Dus dat zou een eventuele aanknopingspunt kunnen zijn.
0: Waar ik dwars doorheen zei, de zoekbrigade zoekt mee. 0800 30 30 300.

0: Country en Chance op het debuutalbum The Crossing. Cornelis en Cornelia Spoon konden niet voor hun kinderen zorgen, voor hun drie zonen. Vader, jouw vader, had twee broers die hij niet kende, van wie Dirk nog moet leven. Die zoeken we. Dirk, geboren Spoon, opgenomen in het gezin van Stefanus van Zomeren. Die naam moeten we vasthouden. En Elisabeth Rietveld, ze komen uit Delft. Jouw vader wist dus niets van zijn broers. Zelfs niet van zijn moeder die jij bent gaan zoeken. Sprak jouw vader dan wel over zijn eigen jeugd?
1: Niet over zijn moeder. Hij is heel erg liefdevol opgegroeid bij zijn opa en oma. Opa en oma Scholaan noemde hij die. We waren heel erg arm in de oorlogsperiode. Maar vol liefde sprak hij over hun twee.
0: Dus in feite is het met je vader wel goed gekomen in die zin.
1: Ja.
0: En wat denk jij nu, jezelf zo diep inzet in dit verhaal? Zijn moeder heeft dus drie kinderen gehad en alle drie afgestaan.
1: Ja, vreselijk. Lijkt me echt heel erg vreselijk. Ik ben wel benieuwd wat het voor haar heeft betekend allemaal. Hè? Want haar middelste zoon heeft wel op en af wel bij zijn moeder gewoond, bij familie gewoond, in ten huize gezeten. Ja, mijn vader natuurlijk helemaal niet. En ja, Dirk is met zijn vierde jaar een naamsverandering aangevraagd. Ja, waar is Dirk daarvoor geweest? Wel bij zijn moeder? Ik heb geen idee.
0: Nee, dat levert ook meteen wel een vraag op over Dirk Cornelis, geboren Spoon, 3 september 1944. De jongste van drie, kreeg het 1948 als achternaam van Zomeren. Wat zou hij zelf weten? Wat zou hij zelf denken? Stel dat hij dit hoort. Niet eenvoudig, dat zei ik al voor alle luisteraars. Ook niet voor de zoekbrigade. Vandaag onder leiding van, dames en heren, Benji Heerschop. Benji, een groot familieverhaal. Veel vertakkingen. Ik zou zeggen, hou het klein. Het gaat over oom Dirk.
2: Ja, het is een goede eerste zoektocht. Melanie, gelukkig heb jij zelf al een heleboel gevonden.
1: Ja.
2: En wij hopen daar natuurlijk vandaag nog meer aan toe te voegen. We zijn begonnen als zoekbrigade met de namen Aaltje en Egidius van Zomeren.
1: Ja.
2: Dat waren de biologische kinderen van het echtpaar Delft, waar Dirk bij terecht kwam.
1: Ja.
2: Dochter Aaltje van Zomeren zou getrouwd zijn met een meneer G. Hulsing. En we vinden twee keer een G. Hulsing in Delft in de telefoongids. 1 op de Hoveniersstraat en 1 op de Roland-Holstlaan. Telefoonnummers die erbij staan zijn heel oud, werken dus ook niet meer. Wat verder interessant kan zijn, we vinden een online profiel van een Ali Hulsing van Zomeren uit Delft. We denken dat dit Dirks pleegzusje Aaltje misschien wel eens kan zijn. En we hebben natuurlijk een berichtje gestuurd naar haar. Maar vaak duurt het weken voordat mensen dat lezen. Dus als jij nu thuis luistert en denkt, hey, Ali Hulsing van Zomeren, dat is een vriendin van mij. Of een buurvrouw of een vage kennis. Bel haar dan eventjes. En vraag of ze contact met ons opzoekt op 0800 3030 3000. Had zij inderdaad een pleegbroertje, Dirk Cornelis van Zomeren?

0: De Frank Boeijen Groep, Kronenburg Park. Wat is er allemaal binnengekomen deze week?
1: Word ik gezocht?
0: Maar Christina uit Lelystad mocht ineens niet meer met jou omgaan. Ruud van der Lely, ze was nog te jong voor verkering. Jij was 5 jaar ouder. En toch was ze van harte welkom bij jou thuis. Jullie gingen gezellig vanuit Amsterdam varen over de Kagerplassen. En ook leuk, haar zus had een relatie met jouw broer Bert. Maar die relatie ging over en wat zeiden die ouders? Nou, dat mag jij ook niet meer. En toen moest het maar stiekem.
2: Toen zijn we die vermoedenavond gewoon weggegaan. En ik kwam s'avonds om 9 uur thuis, wat mijn tijd was. En toen werden mijn ouders, toen was mijn vader naar het politiebureau gegaan. Ja, het is wat hoor. En toen moest ik daar ook komen. En toen moest ik daar 2 dagen op het politiebureau gezeten.
3: Dat was de straf van de ouders van Christina, omdat ze toch nog uit was gegaan met Ruud van der Lely. Het was wel meteen de laatste keer dat ze samen waren. Ruud en Bert van der Lely woonden met hun ouders in de Ruisdaalstraat in Amsterdam. Ze hadden een boot die lag aangemeerd aan de IJsselkade. En Ruud werkte in de naoorlogse jaren bij Geveke. Hij moet nu al wel in de 80 zijn.
0: Veel mensen in de zorg worden stewardess. Tenminste, zo introduceert vriendin Laura jou ook. Bea van Ooyen. Jullie werkten in de jaren 80 in het ziekenhuis. Samen gingen jullie eiland hoppen in Griekenland. En jij bleef daarna in de lucht bij de KLM. Je zag er prachtig uit. Klassiek wel, met pareloorbellen. Jouw brieven kwamen binnen in een strak handschrift.
3: De laatste brief is van 40 jaar geleden, toen Bea van Ooyen verpleegkundige werd in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Waarna ze stewardess werd bij de KLM. Haar ouders hadden een winkel in melk en eieren in Hilversum. Ze wonen daar vlakbij, naast de Vituskerk. En Bea's broer heet Ronald van Ooyen.
0: Een heel rijtje buren wil jou terug. Corine Snijders uit de Jadelaan in Utrecht. Ronald leidt de zoektocht. Toen jouw ouders rond 1985 uit elkaar gingen. Toen verdween jij uit de straat en sindsdien missen ze jou. Jij was eigenzinnig. Je leek al zo volwassen op je 15e met allemaal plannen. Je kleedde je ook eigenzinnig. Een beetje punk zou je zeggen. Ronald, wist je nog niet, viel op jou.
4: Ik weet wel, ik was zo verliefd als ze voorbij kwam. Dan ging mijn hartslag naar 200 en dat verstijfde ik helemaal. En als ze dan voorbij gelopen was, dan dacht ik, verdomme, waarom heb je niks gezegd, waarom heb je niks gedaan? Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de puberteit, denk ik.
3: En dat mag ze nu ook wel weten. Corine Snijders zal eind 50 zijn. Ze woonde met haar ouders en broer Martijn Snijders in een portiekflat op de eerste verdieping van de Jadelaan in Utrecht. Huisnummer, dat moet 33 of 35 zijn geweest. Waarschijnlijk is ze na de scheiding van haar ouders in Utrecht blijven wonen en is ze al jong zelf moeder geworden.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het is maar goed dat die microfoon af en toe dichtgaat. Want anders zingen we alles keihard mee vandaag. Ook Rosie van Joan Armatrading, het volgende liedje al helemaal. Maar eerst deze. Al 3 jaar verzamelen wij tips bij dit verborgen verhaal.
1: De minder bekende kant van een bekende podcastmaker. Lau de Munk is onder Ajaxide bekend als Kale van het duo Kale en Kokkie. Minder bekend is zijn zoektocht in een ver verleden. Zijn oma is in de Eerste Wereldoorlog als meisje vanuit Polen naar Nederland gelopen. Ze trouwde met Nederlandse opa, ze kregen 4 kinderen en ze stierf. En nu komen we dichterbij, dat was in 1994. Nooit gaf ze iets prijs over dat Poolse verleden.
0: Kleinzoon Lau kende zijn oma tot het laatst, tot ze op 96-jarige leeftijd stierf in verzorgingshuis Vondelstede in Amsterdam. Maar hij kende haar ook, ja, weer niet. Zij bleef altijd een mysterie.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is,

0: Daar hebben ze 4 kinderen gekregen. Die zijn inmiddels ook alle 4 overleden, waaronder mijn moeder. En ook tegenoverstaande van die 4 kinderen heeft ze nooit iets gezegd. Het enige wat er ooit gebeurd is, is de jongste broer van mijn moeder, die Robert Versloot. Die was pianist bij het Scapino Ballet. En die heeft ooit een keer, in de tijd dat Polen nog deel uitmaakte van het Warschau-pact, dus ik praat voor het IJzeren Gordijn, zeg maar, die periode.
1: Ja.
0: Contact gehad met een pianist van het Pools Philharmonisch Orkest. En die wist te melden dat Olenitschak net zo'n vaak voorkomende naam is als Jans hier in Nederland.
1: Lekker.
0: En het andere verhaal wat hij vertelde is dat er geen burgerlijke stand is. Met andere woorden, je moet gaan zoeken bij de katholieke kerk. Polen is voor 98% katholiek.
1: Ja.
0: Dus het meeste kans van slagen is in de kerk.
1: Dat, dat wordt toch een lange zoektocht. En jij zegt Olenitschak. Dat is Olenitschak. De uitspraak.
0: Olenitschak.
1: De Poolse. En ze heette Jozefa.
0: Jozefa, ja.
1: En zijn er mensen, vragen we nu al, die haar gekend hebben, aan wie ze wel iets vertelde? Want ze vertelde, ze loopt dus helemaal vanuit Polen naar Nederland.
0: Ja.
1: Ze komt je opa tegen, ze trouwt met je opa. Ja. En ze zegt nooit meer iets over haar herkomst.
0: Helemaal niets.
1: Jullie hebben nooit Poolse familie gezien?
0: Nee. We denken te weten dat er een zus / broer is. Er is ook een gerucht dat ze daarmee samen deze kant uitgegaan zijn. Of dat zo is, geen idee.
1: Maar waarom hebben jullie dan
0: We hebben daar heel veel over gevraagd. We hebben er heel veel over gevraagd.
1: Wat was zij voor oma?
0: Een empathieloze vrouw. Ik kon redelijk goed met haar. Tot de tijd dat ze... Het was een harde vrouw.
1: Ja.
0: Het was een in zichzelf gekeerde... Harde vrouw.
1: Zei je moeder dat ook?
0: Ja, mijn moeder en mijn oom hadden een haat-liefde-verhouding met elkaar. Dat was, dat ging niet helemaal heel lekker. Ze hebben wel tot het einde toe contact met elkaar gehouden. Maar het was een dwingeland, om het maar zo uit te drukken.
1: Maar alles heeft een oorzaak. Dus dan denk je
0: zeker.
1: Door het leven getekend.
0: Zeker, absoluut.
1: En dat leven ken je dus niet.
0: Nee, en daar ben ik zo ongelooflijk nieuwsgierig naar. En met name het waarom je op 16 jaar geleden... Laten we vooropstellen, Polen bestond natuurlijk in die tijd niet. 1914 is eigenlijk het einde van een periode dat Polen een soort van gemenebest was, onderverdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Als je Kostin opzoekt richting Katowice, ligt het in de zuidoostkant van Polen. Dus het meest logische is dat het aan de Pruisische kant zou zijn geweest. Daar houdt het op.
1: Zij is dus tegen je opa aangelopen.
0: Ja.
1: Maar dan weet je opa, Pieter Versloot, die weet toch meer?
0: Zou je denken, maar die man is door een auto-ongeluk op relatief jonge leeftijd overleden. Dus ook daar is geen contact mee geweest verder. Het enige wat ze nagelaten heeft, zijn 4 kinderen. Die inmiddels ook overleden zijn, alle 4. En daar zitten nog wat neven en nichten achter. Die waar we overigens ook geen weet hebben waar die zijn.
1: Nee, oma's kant bleef in ieder geval altijd onbekend. Ondanks ook veel tips, dat hadden we wel, ook vanuit Polen. Maar herkenning bij ons... Geen familie, Benji.
2: Nee, dat niet. We bleven de vorige keer steken in het archief bij allerlei namen uit de familielijn van de zus van oma. Maar nu, er komt een mailtje binnen van iemand die al die namen van lang geleden op onze site herkent. Dus er is zometeen wel nieuws.

0: Call My Name. Simple Minds, Don't You Forget About Me. 30 april, 1 mei staan ze in de Ziggo Dome met Level 42 in het voorprogramma. De oma van Lau de Munk liep waarschijnlijk met haar zus vanuit Polen dwars door de Eerste Wereldoorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Ze ging in Dordrecht wonen en ze leefde nog lang en zweeg hierover. Is er dan helemaal geen familie voor Lau, zou je zeggen, met enigszins Pools bloed, Benji?
1: Jawel, jawel, die is er dus wel. De vrouw die nu reageert is net als jij, Lau, een zestiger. Jouw oma liep samen met haar zus de grens over vanuit Polen. En Lau, aan de telefoon is nu Erna Hendricks. Jeetje, het is bijna een probleem bij mij. Erna Hendricks. En zij is direct de familie van de zus van jouw oma.
2: Nou, met Lau, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Lau, met Erna.
2: Erna, nou ga je me hopelijk helpen.
3: Ja. Nou, het was eigenlijk zo. Ik ging iets zelf voor mijn stamboom uitzoeken. En toen kwam ik bij jouw verzoek voor informatie over je oma.
2: Ja.
3: En daar zag ik de naam van mijn moeder en mijn oma staan. En ik zag ook dat het van lang geleden was. Maar ik dacht, nou, ik reageer toch maar. Wie weet zoekt hij nog.
2: Ja, zie.
3: En ja, zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus jullie hadden al onderzoek gedaan in Dordrecht. En daar zag je de naam van Mariana Pieper. Dat is mijn moeder. Ja. En Pelagia van de Boer Stelmazijk. En dat is mijn oma. En haar moeder was dan weer een Mariana Olenizak.
2: Olenizak, ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar Lau, dat is jouw oma.
2: Ja. Dat is mijn oma, ja, zeker. Josefa Olenitsak, ja.
3: Ja, maar ik heb Mariana.
2: Ja, en dat is dan haar zus geweest,
3: dus,
2: toch?
3: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Want zij is geboren in 1888.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want zij was een oudere zus waar ze mee naar Nederland gekomen is. Voor wat, en dat heeft adres onbekend, heeft dat uiteraard heeft dat ontdekt dat ze uiteindelijk te voet dan in Rotterdam terechtgekomen zijn.
0: Ja.
2: En toen een poging hebben ondernomen om naar Amerika toe te gaan, maar dat is niet gelukt. Nee. En daar is mijn oma ergens in die buurt dan waarschijnlijk mijn opa tegengekomen. Daar komt die naam Versloot vandaan.
3: Oh ja.
2: En die zijn uiteindelijk in Dordrecht in de Dupperstraat terechtgekomen.
3: Ja, nou ja, wij hebben inderdaad altijd in Dordrecht gewoond totdat ik ben gaan zwerven, zeg maar.
2: Ja. Dus, wat een ongelooflijk verhaal, joh. Dus jij bent, als het goed is, dan ben jij voor mij een achternicht dan.
3: Ja, in de tweede, derde graad.
2: Je bent de tweede generatie, want je bent een kleindochter van Mariana.
0: Nee. Nog één verder.
3: Nog één verder, ja. Ja.
0: Maar heel even, hè. We hebben het over een wandeling in de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja,
0: in 1914, het is nu 2026, 112 jaar na die wandeling.
2: Onvoorstelbaar, hè?
0: Komt de familie elkaar tegen.
2: Ja, het is echt onvoorstelbaar dit. Ja. En van een hele, echt van een ongelooflijke onverwachte kant. Dat vind ik helemaal zo leuk.
0: Erna, ben jij ook nieuwsgierig geweest naar je Poolse achtergrond?
3: Ik ben op een gegeven moment wel met mijn stamboom begonnen. Maar dan merk je dat je het Poolse stuk moeilijk kan vinden.
2: En ik ben nog steeds van plan om die kant uit te gaan rijden. Om eens te gaan kijken of we daar verder kunnen gaan komen. Dus ik weet niet of je zelf nog interesse hebt, maar dan...
0: Je wou samen?
2: Nou ja, dat vind ik wat mij betreft wel. Ja, dat zou ik het leukste vinden. Kijk, als wij gemeenschappelijk, en dat hebben we dus blijkbaar, over grootouders hebben die daar vandaan komen. En je wil dat spoor gaan herontdekken. Ja, dat lijkt me fantastisch.
0: Dat lijkt me, dat klinkt als een korte klap.
2: Ja, ik hou van korte klappen. Rond de twee.
3: Nou ja, daar zou ik nog wel even over na moeten denken. Dat
0: zou ik wel doen, hoor.
3: Nooit bedacht eigenlijk.
0: Het zal geen moment stilvallen onderweg. Ja, dichterbij zullen wij niet komen. Dichterbij leeft niet meer. We wensen jullie een goede reis eventueel samen. Intussen muziek van Bonnie Raitt.

0: Over de acceptatie van een middelbare leeftijd gaat Neck of Time van Bonnie Raitt. Zij is er niet, maar je hoort haar wel. We missen ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman, vandaag. Maar ze heeft wel iets achtergelaten. Ze liep de zon in en kwam terug met een verhaal van de straat. Dus hier is het toch?
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Ticketje vanuit Curaçao naar hier?
3: Nou, een ticketje kan ik niet beloven, maar zoeken kan zeker.
4: Nou, ik heb niemand in mijn lijstje. Nee, soms is het uit oog, uit hart en dan is het ook goed.
3: Ja, wij zeggen juist uit het oog, maar niet uit het hart.
4: Nee, ze zullen heus wel ergens daar zitten, maar om nou een zoektocht te beginnen, nee.
3: Goedemiddag, dames. Ik werk voor Adres Onbekend, het radioprogramma.
5: Ik zit er iedere week naar.
3: Dat weet u niet?
5: Ja, zondags, dan gaat mijn man voetballen kijken en dan verdwijn ik naar een kamertje en dan ga ik iedere zondag. Leuk, hè?
3: Heeft u iemand die u zoekt?
6: Dat hou je wel. Die zou nog graag een keer een heel oud collega in de jongere jaren willen ontmoeten.
3: Nou, noemt u hem, want wie weet kunnen we hem voor u opsporen.
6: Henk de Kraaier.
3: Henk de Kraaier. Ja.
6: Een collega uit de 50e jaren. Ik was fotograaf. En die werkte daar in hetzelfde fotobureau in Amsterdam.
3: En welk fotobureau was dat?
6: De Swingshot Studios, heette die.
3: En wat voor foto's maakte u daar?
6: Ja, van alles. Ik maakte persfoto's. En veel huwelijksreportages. En maakte ik ook wel in Amsterdam. Dat was erg lachen.
3: En wat kunt u vertellen over uw oud-collega Henk?
6: Geef een keer door, ik weet het ook niet precies meer, door onzinnig geintje met de baas ruzie. En toen zegt hij, en hij is in één ruimte waar Henk ook zat met foto's aan te sorteren. Toen zegt die baas tegen mij, dan je dondert nu maar op naar huis. Henk hoorde dat aan achter zijn bureau, schoof zijn stoel achteren. En zei, dan bent u mij ook kwijt. Want wat u hier staat te fabrieken, dat slaat nergens op, meneer. Toen kwam het niet terug.
3: Dus u bent uiteindelijk toen niet ontslagen door Henk?
6: Nou, die maken niet graag mee, hoor. Meestal zijn mensen bang, hè? Of voor hun eigen hachje.
3: Wat ging Henk doen nadat u hem uit het oog bent verloren, denkt u?
6: Die is met een... Ook met een collega, die was toen onze chef. Is hij een fotozaak begonnen op de Haarlemmerdijk. Maar wat hij daarna is gaan doen, I do not know.
3: Daar moeten we achter zien te komen, toch?
6: Ja, het is toch leuk, zal Henk dit gesprek.
3: En als Henk dit hoort, wie zoekt hem? Wie bent u?
6: Ik ben Harry Baumgartner.
0: Ja, en die zegt Henk de Kraaier, ben je er nog? I do not know. Harry roept op jou. In de jaren 50 was je al getrouwd. Had je een eigen fotozaak op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. En jij zag er goed uit met je dikke, wilderige haar. Maar waar? 0800 30 30 300. Wordt er gereageerd op juf Sjaan Guldenur? Zou je wel zeggen, ze komt uit Dalen. Ze komt uit Coevorden. Ik zou zeggen, het moet wel gebeuren, want ze was razend populair, Benji.
7: Oogverblindend knap. Heb ik zelfs begrepen.
0: Ja. Blot. Kijk op die foto op adres onbekend.nl.
7: Er komen dingen binnen, dus zometeen kan ik meer vertellen.
0: Oké, en dan hopen we ook op oom Dirk van Zomeren uit 1944. Zo is hij niet geboren. Hij is geboren als spoon, net als jij. Wie weet meer? En Melanie, ik denk nu de hele tijd, jouw vader heeft dit niet meegemaakt. Maar denk jij nu ook, net als ik, de hele tijd aan jouw vader Cornelis?
8: Zeker weten, ja. Ja, want mijn vader heeft best wel wat verdriet gehad, denk ik. Dat hij zijn moeder nooit gekend heeft. Hij heeft een keer een poging gedaan. Tegen zijn vader gezegd van, ik wil weten wie mijn moeder is. En toen gaf zijn vader helaas het antwoord, als je dat gaat doen, kom je er bij mij nooit meer in.
0: Zo.
8: En mijn vader is, die heeft dat geaccepteerd. En die heeft er niet meer gedaan.
0: Dus jouw vader had wel contact met zijn vader?
8: Ja.
0: Niet met zijn moeder. En nee. Vader zegt, jij zoekt niet naar moeder.
8: Ja.
0: Wat is daar dan toch gebeurd, hè?
8: Ik ben heel nieuwsgierig. Ja.
0: Kun je een boek over schrijven, maar eerst misschien maar de zoektocht.
8: Eerst maar de zoektocht, ja.
0: Oplossen op ons gratis telefoonnummer 0800 30 30 300. Of zoeken @adresonbekend.nl. Heel graag tot zo.
9: Adres

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Straks op de radio, het vervolg van Adres Onbekend.
11: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
14: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
11: Dit is Flevoland.
10: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Adres onbekend.
1: Er is natuurlijk al goed nieuws, want Lau de Munk is in de familie, in de verre Poolse familie. Ondanks het stilzwijgen van zijn oma Josefa Holenitschak. We hopen ook op familie aan vaderskant voor Melanie. Op oom, onbekende oom uit Den Haag. Dirk Spoon, geboren 1944. Sinds 1948 oom Dirk van Zomeren uit Delft, Benji.
2: Ja, Ron, ik kan niet anders zeggen dan dat het een stressvolle eerste keer is, zeg.
1: Ik zie jou alleen maar rennen.
2: Alleen maar rennen. Melanie, we krijgen dit profiel doorgestuurd. Ik heb het uitgeprint voor je. Kijk even. Dit is een foto van een Dirk van Zomeren uit Den Haag.
3: Ja.
2: Maar, herken je hem?
3: Nee.
2: Oké. Okay. Want als dit jouw oom zou zijn, dan is het logisch dat je hem niet goed kunt vinden. Want hij zit nu in Australië.
3: Oh.
2: Maar het zegt je niks nog?
1: Nou ja, je kent natuurlijk heel die oom niet. Maar, nee, maar zie je familie, trekken. Je vraagt het nu aan je vrouw. Nou, ik zie echt helemaal niets aan herkenning. Nee.
2: Nou, tot zover het rennen.
1: Okay. Terug naar Australië.
2: Ja, nou ja, we hebben ook nog niets gehoord van Ali Hulsing van Zomeren.
1: Oh ja.
2: Vermoedelijk dus de pleegzus van Dirk. Maar we zaten nog wel even op profiel te kijken van Ali. Op zoek naar andere aanknopingspunten. En dat is me goed ook. Want ze is wel bevriend met allerlei andere van Zomerens. En misschien kunnen we die wel bereiken vandaag. En dan zit de focus voornamelijk op Ingrid van Zomeren uit Oegstgeest. Zo. Ze is online heel actief. En ze heeft een eigen hondenopvang. Dus ze heeft een heel groot netwerk.
3: Bereik.
2: Ja, dus we hopen daar nu iets van te horen. Mocht iemand Ingrid van Zomeren kennen, dan is zij ook zeer welkom op 0800 30 30 300. En dan hopen we ook dat zij familie is van Dirk. Natuurlijk.
1: Ja, en als ze de honden uitlaat, hopelijk telefoon bij de hand. En dan hebben we ook nog Gesine Zwiers. Die is ook de deur uit. Hij heeft het heel druk vandaag. Hij woont in de wijk. Hij is wel weer terug aan de telefoon. Hij was in 1960, ik geef toe, dat is lang geleden, nogal op juf Sjaan van Guldener. Van de burgemeester Wessels Boerschool uit Dalen. Dat is Drenthe. De jongens vielen op haar. Dan denk ik toch ook, Benji, bellen er dan ook weer jongens van toen die ook verliefd waren op die juf? Of kom je die nog niet tegen?
2: Nou, we hebben wel heel wat namen zijn we tegengekomen in de zoektocht. Dus ik kan even een rondje doen. Want de man van juf van Guldener heet Martin Mulder. Hij was directeur van de openbare MAVO in Hardenberg. En het lijkt erop dat zij een zoon kregen, Erik Mulder. Die sociale geografie heeft gestudeerd in Groningen.
1: Oh ja.
2: Maar er is nog meer. Want er zijn nog meer Mulders.
1: Oh.
2: Ja, die zouden misschien kunnen reageren. Zoals bijvoorbeeld Gerrit Mulder, Trudy, Lette Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Allemaal omgeving Hardenberg.
1: Zijn er heel veel.
2: Ja,
1: ja.
2: Dat moet goed komen, lijkt mij.
1: Gezien is, jij komt uit 1950.
4: Ja.
1: Hoe oud denk je dat juf is?
4: Nou, ik denk achter in de 80. Ik denk op school dat zij ongeveer 21, 22 jaar was.
1: Oh ja. Nou, jullie waren echt nog kinderen. Jullie vielen als bosjes voor haar. En dat zou natuurlijk schitterend zijn als we dat vandaag in de loop van deze middag met haar kunnen gaan delen. We hebben ook een laatste adres. En Benji zegt al, we moeten waarschijnlijk in Hardenberg zijn. Het laatste adres dat jij ons doorgaf was de Plutolaan nummer 26.
4: Ja, ja, dat klopt.
1: Ben je er wel eens toevallig nieuwsgierig als je bent langs gefietst?
4: Ja, ik ben een keer aan de deur geweest op dat adres. Maar de mensen die er woonden, die kwamen de naam Mulder van Guldener kenden ze niet.
1: Nee, nee. En heb je dan ook op het naambordje gekeken wat weggeschroefd was? We zoeken meneer Mulder en Martin, wat zei je? Een M. Mulder?
2: Ja, het is omgeving Hardenberg of Koevoorde. En dus we hebben het over Gerrit, Trudy, Letterieke, Helen, Arjen, Nicky. Ja, en de man heet Martin.
1: Ja, en een zoon heet Erik.
2: Ja. En de hond heet... Nee, nee.
1: Nee. Oké, okay, nou, blijf in de buurt van de telefoon. En dank je wel, hè?
4: Ja, oké. Okay.

0: prachtig, zei ze. Blue Hotel, er is weer veel liefde in, adres onbekend. Ook liefde met een luchtje.
1: Greetje Westerdiep zit gewoon bovenaan in mijn hoofd. Ik was smoor verliefd op haar. Harry is hier met bovenaan in zijn hoofd zijn eerste liefde. Die gek genoeg begon tijdens het eindexamen op de MAVO in Hoge Zand. Greetje was ontzettend slim. Knap, met een boblijn en donkerblond krulhaar. En oh ja, ze had een lekker geurtje uit een paars flesje.
0: Harry Koning, in deze omschrijving klink jij als een bewonderaar.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik bewonderde haar enorm in die tijd. Klopt. Mijn allereerste verkering. En dan weet je gewoon niet wat je overkomt.
0: En ze rook ook nog lekker.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja,
2: echt waar. Zwaar de Paris heet het. Ja, als Zwaar ik mijn ogen dicht doe, dan ruik ik het nog.
0: Ja.
2: Zet in een klein blauw-paars flesje. Ja, dat was haar lijfgeurtje.
0: En hoe rookt dat dan verder?
2: Och, ik hemels gewoon. Ja, ja. Niks lekkerder dan dat op dat moment, ja.
0: Ja, maar dat kwam ook omdat zij het op had waarschijnlijk.
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja, ik zie het nog wel staan hoor, Zwaar de Paris op vintage websites.
2: Ja, klopt, van die kleine vintage flesjes, ja. Ik heb ook wel eens gezocht.
0: Ja, ja. Er staat als omschrijving kijken of jij daarin, nou ja, dan wel het luchtje, dan wel je eerste liefde herkent. Bloemig met een viooltje, persik, abrikoos.
2: Ja.
0: Ja, dat is.
2: Ja, dat ja. Klopt. Ja.
0: Maar is zij dat nou of is dat luchtje voor jou?
2: Beide.
0: Aha.
2: Ja.
0: Heb je dat ooit als eerste vriendje van haar voor haar gekocht?
2: Nee. Ik had niet zoveel geld te makken in die tijd. Dus dat was toen is hij even een brug te ver. Ja, helaas.
0: Waar heb jij haar hart weten te veroveren?
2: Nou, in het voorjaar van 78, we zaten in eindexamen klas MAVO. Een vriend van mij die had Frans als eindexamen en die gingen met een schoolreis naar Parijs 3 dagen. Ik had geen Frans, maar er waren nog enkele plaatsen vrij. En hij heeft geregeld dat ik mee kon. Met de trein 3 dagen naar Parijs. En daar heb ik Greetje dus voor het eerst gezien. En daar heb ik ook die foto gemaakt die ik jullie heb toegestuurd.
0: Zeker, die op adresonbekend.nl staat.
2: En 2 maanden later, eindexamen MAVO 4, zaten wij in de aula van de Dr. Aletta Jacob Scholengemeenschap naast elkaar. Volgens mij was het een examen Engels. Ja, dan zie je elkaar weer en na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets. Ik ook, beide dezelfde kant op. Met haar meegefietst, haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, heb jij dat examen wel goed afgelegd met zo'n knap meisje, zo ineens, vlak naast je?
2: Ik heb het examen heel goed afgelegd. Ja, zij ook trouwens. Ja.
0: Wat was je openingszin? Wat ruikt je lekker?
2: Het zal iets in die strekking geweest zijn. Ja, denk ik.
0: Het is wel grappig, hè? Zagen jullie elkaar sinds dat moment, sinds dat jullie naar huis fietsten en het wat, zagen jullie elkaar veel?
2: Veel. Niet zoveel als dat ik wel zou willen. Ik ging na de MAVO door naar de HAVO. Zij ging door naar Instituut Boerhaven in Groningen voor de opleiding tot directiesecretaresse. Ja, beide natuurlijk heel druk met school. En we schreven elkaar in ieder geval een brief. Elke week een brief. De brief van Greetje kwam altijd op roze papier. Vaak even met een zweempje Zwaar de Paris uiteraard. En dan zagen we elkaar op vrijdagavond, op zaterdagavond. Dan ging ik meestal naar haar toe. Zij woonde met haar moeder. Haar ouders waren gescheiden. Ze was enig kind. En dan gingen we regelmatig naar de bioscoop in die tijd. Grease kwam natuurlijk net uit. Ja. Saturday Night Fever.
0: Ja.
2: Ja, dat was een fantastische tijd.
0: Het speelt zich, zo te horen, wel vooral af bij haar thuis. Komt ze ook bij jou?
2: Nee, niet bij mij. Nee, ik had het thuis niet zo heel erg gemakkelijk. Hè. Wat ik al vertelde is dat mijn vader ziek was. Er kon bij ons thuis niet zo heel veel. Het was altijd te druk, te lawaaierig. Dus dan ging ik ook liever naar haar.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: gaf dat ook druk op jullie relatie? Dat het bij jou thuis niet zo makkelijk ging?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben ruim een jaar, iets meer dan een jaar verkering gehad, denk ik. En ik kan me nog herinneren dat wij waren toen ook zelf net verhuisd naar Hoge Zand. Dat ik op een zaterdag met Greetje naar de bioscoop zou. En mijn ouders zouden naar een oom in Westerbroek. En mijn vader had een taxikostenvergoeding. En wij moesten als kinderen altijd mee. We hadden ook geen sleutel, eigen sleutel van huis. Dus ik moest ook mee. 16 jaar, hartstikke recalcitrant. En ik wou niet mee. Dus toen ben ik opgesloten in huis door mijn vader. Ik kon er niemand in laten, kon er zelf niet uit. En toen liep de bioscoopafspraak met Greetje finaal mis. En dat is ja toch ook wel een beetje het beginpunt geweest.
0: Het begin van het einde.
2: Van het einde van onze relatie. Ja, klopt.
0: Wat tragisch.
2: Ja.

0: Staat op Born in the USA uit 1984. Glory Days van Bruce Springsteen. Op de Aletta Jacobs scholengemeenschap werd Harry tijdens het eindexamen, hij ook al, maar hij in 1978 nogal afgeleid. Niet door zijn juf, maar door Greetje Westerdiep. Want toen zagen ze elkaar zitten in de aula, daarvoor al op zo'n avond, zo'n soir in Paris. Een jaar waren ze samen, Harry zag alles in haar. Thuis was het moeilijk. Dat had zij ook in de gaten. Er gingen afspraakjes niet door. Jij zat thuis opgesloten. Heb jij het uitgemaakt of zij?
1: Nee, zij heeft het uitgemaakt. Ik weet het nog precies. Op een zaterdagavond in een nieuwbouwwijk in Hogezand. In een brandgang tussen huizen. We waren beide op de fiets. En volgens mij kwamen wij uit de bioscoop in Sappemeer.
0: Toen ook wel.
1: En toen heeft zij het uitgemaakt. 'S avonds laat. Ja.
0: Hoe ben jij toen doorgefietst?
1: Ik was helemaal van de wereld. Van ellende, zou ik maar zeggen. Ik heb daar ook heel erg lang last van gehad. Dat zij het heeft uitgemaakt. Ja.
0: Heb je nog geprobeerd wat te herstellen?
1: Ik heb van alles geprobeerd om te herstellen. Maar het was gewoon niet meer te herstellen. Nee, haar besluit stond vast. Het is gewoon over. Ja,
0: ja. Je vrouw is mee. Hè? Je bent gelukkig in de liefde geworden. Daar gaat het vandaag niet om.
1: Nee.
0: Heb je later ooit nog enig contact gehad met haar of met die aardige moeder van haar?
1: Ja, dat was in 2001 of 2002. Ik werkte als wijkverpleegkundige in Hogezand. En toen haar moeder woonde niet in mijn wijk, maar ik moest van een collega, ter vervanging van een collega, daar naartoe voor wondzorg. Toen ben ik dus nog één keer bij haar moeder, mevrouw Knip, geweest aan de Stadhouderslaan 80 in Hogezand. Ja, voor wondzorg. En toen hebben we het uiteraard ook nog even over Greetje gehad. Volgens mij maar heel kort. Ik stond natuurlijk onder tijdsdruk door het drukke werkschema.
0: Heb je toen gevraagd waar is ze?
1: Ik heb het gevraagd. En wat ik mij kan herinneren is dat haar moeder zei dat zij was op een gegeven moment verhuisd was naar Frederiksoord of Vledder die kant op. Ja. Dat is het enige wat ik mij daar nog van kan herinneren.
0: We cirkelden vandaag behoorlijk rond in Drenthe op 0800 30 30 300. Ja. We moeten haar wel gaan vinden, Benji, zoekbrigade, Greetje Westerdiep.
2: Ja, eerst maar even de archieven in. De zoekbrigade komt al snel uit bij de ouders van Greetje in Hogezand. Reinder Westerdiep en Annie Knip, zoals je al zei. En in de rouwadvertentie van moeder Annie uit 2009 staat interessante informatie. Dochter Greetje is dan namelijk getrouwd met Dick de Rijke. Dus de vraag wordt vandaag, denk ik althans, wie kent Greetje de Rijke? Westerdiep op 0800 30 30 300. Vraag verandert dus. Ondertussen proberen we natuurlijk ook verder te komen via de familie Westerdiep. In Hogezand staat een R Westerdiep in de gids. We kregen een mevrouw aan de telefoon. De vraag is dus, is zij misschien familie van Greetje Westerdiep?
3: Ja, van mijn man, mijn overleden man. Dat was een dochter van hem. Maar verder weet ik daar niet zoveel van, hoor. Van, ik heb veel later in mijn leven kennis gemaakt met hem. En toen was hij al jaren alleen. En toen heeft ze, is ze haar eigen gang gegaan, geloof ik.
2: Harry, we zijn met het telefoontje toch behoorlijk dichtbij. Namelijk bij de tweede vrouw van Greetjes vader. Maar we zijn toch ook nog steeds ver weg. Want zoals je hoort was er nauwelijks contact tussen Greetje en haar vader. Wat kan zij ons dan wel vertellen?
3: Mij, zover als ik weet, woont ze in Drenthe. Ik geloof in Erm. En ik heb daar vroeger kennis in gehad. En zodoende weet ik dat.
2: Ja, Erm, vlakbij Emmen. Maar deze info die is al wel van lang geleden. En klopt het ook dat Greetje met Dick de Rijk getrouwd is, natuurlijk de volgende vraag.
3: De naam zegt me niet, maar ik heb het wel eens een keer gehoord. Dat er was een zoon van een pedicure. Ik heb niet veel informatie, maar als u daar in die richting informeert, in Erm en die kant, dan komt u er wel achter, denk ik.
0: Erm zitten we dus nu. Okay. En op de naam De Rijke. En jij zegt, nou, het kan ook nog anders zijn, want jouw informatie is van 2001. En toen zei jij dat het in de buurt van Vledder zou zijn.
1: Ja, Vledder, Frederikshoorn, die kant, ja.
2: Ja, nou ja, dus Greetjes man Dick de Rijk zou de zoon zijn van de pedicure. Misschien dus Erm. We hopen op meer herkenning vandaag rondom Greetje de Rijke Westerdiep. Misschien uit Erm of toch omgeving Frederikshoorn. Laat het weten, 0800 30 30 300.

0: Geschreven door John and Vangelis. Net of je die nog een beetje er doorheen hoort zingen in deze uitvoering van State of Independence van Donna Summer.
1: Word ik gezocht?
0: Jouw ouders, Grace Bernardus, waren zo belangrijk voor Helga. Jullie waren buren en oom en tante Bernardus, zo noemde zij hen, waren als tweede ouders voor haar. En ze was trouwens ook graag bij jou hoor. Ze mocht altijd mee met jullie tot ergens in de jaren 70. Na het overlijden van jouw moeder in 1996 werd het stil. Al is ze nog wel op de begrafenis geweest. En jij verbrak de stilte, Grace.
2: En toen belde zij mij in één keer op de zaak op. En daar was ik zo blij mee, maar ik had natuurlijk geen tijd om te bellen daar. Dus ze had mij het telefoonnummer gegeven, dus ik zou haar terugbellen. En ik heb haar telefoonnummer toen in mijn broekzak gedaan. En ik kom thuis helemaal blij door dat te vertellen. En toen heb ik mijn broek in de was gedaan.
3: Weg was Grace Bernardus dus. Pak die telefoon nog eens, want haar ouders woonden in de Dovenetellaan in Arnhem. Grace trouwde met Frits Westervoort, die bij de brandweer werkte in Rotterdam. Het hele gezin Bernardus mag natuurlijk reageren. Zus Wanda en ook de drie broers, Robbie, Donald en Roland. Ze zullen nu allemaal waarschijnlijk met pensioen zijn.
0: Wij vliegen door de regio's voor jou. Gea de Jonge, wist jij dat Astrid, met wie je werkte tussen de brilmonturen, daar vooral vanwege jou was? Het werk vond ze niet zoveel aan. Maar jij was er een ontzettend leuk iemand. En ze nam die brillen dus op de koop toe. Ze ging graag met jou mee naar je familie in Coevorden.
3: Maar dat kan ook Emmen zijn geweest. In elk geval waren dat bezoekjes in de jaren 70 aan moeder en zus de Jonge. Gea zelf woonde en werkte toen in Den Haag. Ze woonde aan de Groothertoginnenlaan en werkte bij Visser en Noorman. Gea de Jonge bleef niet in Den Haag. Ze ging de liefde achterna naar Zierikzee.
0: Stel, jij krijgt op straat de microfoon van onze verslaggever onder je neus met die ene vraag. Iedereen zoekt wel iemand. Wie zoek jij? Ingrid noemde gelijk jou, Marjan Bot, omdat ze nog lachend denkt aan die tijd met jou bij uitzendbureau Manpower. Jullie wilden op een dag wat meer tijd voor elkaar en wat meer tijd voor jezelf.
4: Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april, ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
3: Ze hebben nooit verteld dat zij daar bij wijze van 1 april grap verantwoordelijk voor waren. Ze bleven daarna nog op de zaak bij Amsterdams uitzendbureau Manpower. Marjan Bot werkte daar van 1960 tot 1963. En ze woonde in Amsterdam. Ze zal nu ongeveer 80 jaar oud zijn.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: gerend vandaag. Er wordt heel veel gereageerd op deze uitzending. We zitten allemaal met een rood hoofd. En de vraag is alleen, waar leidt dat allemaal toe? Harry, ja, wij vinden, die moet Greetje Westerdiep gaan vinden. Diepe eerste liefde. Is ze met een meneer De Rijk of een De Rijk? Het viel allebei net een beetje door elkaar. Ja. Kun je dat bevestigen, Benji?
1: Nou, Greetje zou getrouwd zijn met Dick De Rijke. En ons oog viel online op een Dick De Rijke uit het Friese plaatsje Oude Haske. Hij zou betrokken zijn bij de burgerkracht Oude Haske, waarbij dorpsbewoners met elkaar in contact worden gebracht om elkaar te helpen. We belden op en kregen Nel aan de telefoon. Ze kent Dick goed, maar de naam Greetje Westerdiep zegt daar gelijk eigenlijk niets.
2: Ja, want dit is wel zijn tweede huwelijk en ik weet echt niet meer hoe zijn eerste vrouw heet. Dat is namelijk ook mijn buurman, dus dat is wel grappig. Ik zal hem wel even een appje sturen met jouw telefoonnummer en de vraag, Greetje...
1: Greetje Westerdiep dus. Ja, deze aardige Nel, ze klonk althans aardig, gaat haar buurman Dick De Rijke voor ons contacten. En dan hopen we maar dat we goed zitten. Want ondertussen krijgen we ook nog nieuwe informatie via de zoekbrigade. Zij zeggen dat ze een oud adres van Greetje en Dick hebben gevonden. Niet in Oude Haske, niet in Erm, maar in Wapserveen. Nou, ja.
0: Zo.
1: Ja, en dat ligt dan dus weer heel dicht bij Frederiksoord.
3: Ja.
1: En dat heb jij ook meegekregen.
3: Klopt.
1: Van Greetjes moeder. Nou, ze wonen of woonden op de verlengde Oude Dijk en dus zijn we nu druk aan het rondbellen in de buurt. Bijvoorbeeld naar een B&B om de hoek.
4: Ja, ik ben al wat aan het appen hier om me heen. Even kijken hoor. Ik heb even op Google Maps naar het huis gekeken. En ik kan straks al even daar naartoe lopen en aanbellen om te vragen of zij de Greetje is. Ik heb geen idee hoe die mevrouw heet. Ik zie haar wel regelmatig lopen, fietsen. En lopen met hond. Maar ik weet dus niet of zij Greetje heet. Zo goed ken ik haar niet.
0: Toch die hond.
1: Ja, toch die hond. Ik zei het. Nou, we komen echt dichtbij nu, Harry. Want betrokken buren dus. En twee sporen. Ja. Want deze buurvrouw van de B&B die wil zelfs voor ons gaan aanbellen.
3: Oh, fantastisch.
1: Ja, dus Greetje Westerdiep, kan het kloppen? Dat is dan nog toch ook de vraag of ze een jaar of 64 is.
4: Ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen, ja. Kijk, als ik nou zeker weet dat ze Greetje is, dan heb je gewoon bingo, laat ik het zo zeggen. Maar ik loop vanmiddag daar wel even naartoe. En dan bel ik je even terug, ja?
1: Ja, dus dit zit echt op het spits, zou ik maar zeggen.
3: Ja. Fingers crossed.
0: Ja, bel vanmiddag terug. Dat mag ook sneller, hè? 20 minuten hebben we ongeveer nog. Dan gaat het over oom Dirk van Zomeren, de broer van. Jouw oom Dirk, Melanie. We hebben net te horen gekregen, na alle wisselingen van foto's. En is die het wel, is die het niet. Dat oom Dirk niet meer leeft.
5: Ik hoorde het, ja.
0: Ja, daar hou je dan een beetje rekening mee, maar toch ook weer niet waarschijnlijk.
5: Nee, ja, je hoopt natuurlijk altijd, hè.
0: Hij kwam uit 1944. Had makkelijk gekund.
5: Ja, zeker.
0: Maar niet dus, Benji.
1: Nee, ja, we hoorden het van Ingrid van Zomeren, waar we het al even over hadden. Mm-hmm. Zij heeft zich bij ons gemeld en herkent en bevestigt het hele verhaal.
5: Oké.
1: Okay. Ze blijkt namelijk de dochter van jouw oom Dirk te zijn.
5: Oh ja, yeah, geweldig.
1: Dirk is ten vondeling gelegd
5: en
1: geadopteerd door de familie van Zomeren. En met hen is Ingrid opgegroeid. Dirk is overleden in 1997, vertelt ze. Dus dat is ook al een tijd geleden helaas. We kregen van haar wel een foto. Dus we lopen de hele dag met foto's. Ik geef hem even aan je.
0: Dat is een hele andere.
1: Ja.
5: Nou...
0: Nu wel, hè?
5: Dat is wel heel duidelijk,
0: Je vrouw staat ook de op.
5: Ja. Ja, echt niet te geloven.
0: Hier is geen
5: gelijkenis, zeg.
0: Ja.
5: Och.
0: Ja.
5: Jemig.
1: Ja, Ingrid, die wil niet op de radio, maar...
5: Nee, dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee, daarom. Dus, maar goed, we zijn heel dichtbij en buiten de radio om kunnen we natuurlijk even...
0: En ze is wel gevonden.
5: Yes. Daarom.

0: anders kan.
1: Nergens goed voor. Zeg ook wel eens nergens goed voor. Door de dijk nog één.
2: Het was niet het makkelijkste gesprek, eind 2024, met Hanna Wensing. Voor haar niet, want ze heeft geleden onder het verleden. Ze groeide op bij opa en oma. Moeder kon niet voor haar zorgen. En toen ze dat wel wilde proberen, kwam er een stiefvader die haar misbruikte. Hanna is veel trauma's te boven, maar heeft nog veel vragen die ze aan niemand kwijt kan, omdat alle hoofdpersonen er niet meer zijn. Tenzij moeders broer Frits er nog is.
3: Hoe mijn moeder was als kind, hoe hij het thuis heeft gehad, zeg maar. Want voor hem is het natuurlijk ook wel heftig geweest. Mijn moeder op de 17e zwanger en op de 18e kreeg ze mij dan. Heeft hij dingen over rondom de zwangerschap van mijn moeder meegekregen? Want zijn mijn moeder ook dingen overkomen wat betreft misbruik, waardoor zij ook slachtoffer is geworden? Wat is met mijn moeder gebeurd?
1: Ja, dat zijn nogal grote vragen voor moeders grote broer.
3: Mijn moeder heeft mij in de steek gelaten, vind ik. Ze heeft me niet beschermd tegen mijn stiefvader. Ik ben daar jaren heel erg boos over geweest en zo.
4: Wat heeft je stiefvader gedaan?
3: Ja, hij heeft mij seksueel misbruikt.
4: En wist je moeder dat?
3: Een paar dingen weet ik. Stukjes van, ja.
1: Moeder zag het gebeuren en ze wilde het niet zien. En daardoor was er nauwelijks contact meer.
3: Nee, mijn moeder is overleden. En ik heb het in de krant gelezen. En mijn naam stond geen eens in de rouwadvertentie.
4: En dan heb je ook nog die stiefvader om wie het gaat. Heb jij altijd geweten dat hij niet je echte vader is?
3: Dat is me ook in de puberteit verteld. Het was op een zondag. Even in de auto heeft hij dat verteld. Mijn stiefvader is in 1999 overleden. En ik heb tegen mijn moeder op een gegeven moment ook gezegd dat ik blij was dat hij dood was.
1: Ze heeft wel gezocht naar haar echte vader, maar dat hoeft niet meer.
3: Nee, die leeft niet meer. Ik ben toen ook bezig geweest. Dat heb ik toen ook in de krant gezien, dat hij dood was. Terwijl ik toen ermee bezig was. Maar ik was toen heel loyaal. Het is voor mij moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Omdat mensen dit heel moeilijk vinden te hanteren.
4: Ja, dus als je niks zegt en mensen het niet horen, dan heb je eerder vrienden.
3: Ja, zo voelt het wel eigenlijk, ja.
1: En de vraag is, kan moeders broer, oom Frits Wensing, haar verleden uit de mist halen? Hij is geboren in 1950 als Fred, dat was in Ede. En hij heeft langdurig gewerkt in een drukkerij in Amsterdam. En hij verscheen jarenlang op verjaardagen met cadeaus.
3: Natuurboeken of een keer een mooi kistje met wat van die kettingen erin en zo. En ik weet dat hij vroeger zei dat ik op Willeke Alberti leek. Ja, vind ik niet, maar dat zei hij.
1: En het zit haar dwars dat er altijd over Frits werd gesproken als een zonderling. Iemand die buiten de maatschappij stond. Deze oom is voor haar wel de enige link met toen, met familie. Als zoon van haar geliefde opa en oma.
3: Ja, ik moet niet te veel over mijn oma hebben. Nu voel ik hem komen. Ik weet dat oma mij wel eens verteld heeft dat ze niet wilde dat ik werd afgestaan. Omdat dat ze dan niet zou weten hoe het met mij zou gaan. Oma heeft mij, dat hebben we wel zoveel in de therapie gehad, het stukje bestaansrecht gegeven.
1: Ja, de therapie heeft veel gebracht. Oma Frits zou de welkome aanvulling zijn, Benji.
5: Afgelopen zomer nam Hanna uit het niets contact met ons op. De politie stond ineens bij mij voor de deur. Ben jij familie van de heer F. Wensing? Want dan hebben we nieuws voor je. Hanna is zo hier.

0: to Know where the Talking Heads zingen vrolijk over de ondergang.
1: Het vertrek.
0: Over ondergang gesproken, nog 3 maanden, adres onbekend. Wie zoek jij? Het is nu of nooit misschien wel. Ga nu naar adresonbekend.nl. Harry was een jaar met de grote Greet Westerdiep uit Hoge Zand. Dringen de buren tot haar door?
2: Nou, de dikte rijke uit Oude Haske, die blijkt niet de goede te zijn. Dus die kunnen we opzij zetten. Hij is niet getrouwd met Greetje Westerdiep. Maar alle hoop hebben we dus gevestigd nu op Greetje de Rijke Westerdiep uit Wapserveen. En we krijgen op de valreep nog een berichtje van de buurvrouw van de B&B. En ze is voor ons toch nog even, want nou ja, we zeiden al, we hebben maar 20 minuutjes, langs gegaan. En je moet even luisteren.
3: Ik ben zojuist bij haar aan de deur geweest en zij neemt zelf contact met jullie op. Ik heb jullie nummer daar achtergelaten. Nou, ik wens jullie veel succes daarmee. Groetjes, doei doei.
4: Ja, zo. Ben je niet? Ja, echt?
0: Dat betekent dat adres onbekend, hoe zullen we het zeggen, net te kort is voor vandaag. Ja, Greetje Westerdiep, je kunt ook bellen hoor. Dan kom je meteen in de uitzending 0800 30 30 300. Dat is wat?
4: Nou,
0: ja.
4: Flabbergasted, zo.
0: Ja. Ben je nou eigenlijk blij dat ze niet aan de telefoon is?
4: Ja, 10 minuten.
0: Ja. Ja, en anders gaan we toch echt zo meteen iets anders doen. Hè? Want we hebben nog wel meer te gaan. Er lopen heel veel verhalen door Adres Onbekend. Het meeste is opgelost. Wij hopen nog wel op Sjaan van Guldener, waar die ook gebleven is. En dan gaan we maar even door met de zoektocht uit 2024. Hanna stoorde zich aan de disqualificatie van haar ome Frits. Altijd moest ze horen dat hij moeders broer toch ja een beetje een rare is. Terwijl hij voor haar de lieve oom met zijn cadeautjes was. De link met de familie. Hanna, we moeten nu toch zeggen dat jouw oom de link met de familie was. Want ook hij is er niet meer.
5: Politie Amsterdam belde mij met de mededeling dat Frits overleden was. Dat hij in zijn woning was gevonden. Dat er een melding was gedaan door een bovenbuurman, begreep ik. En die andere buurman had hem dan 2 weken geleden gesproken. En ik begreep van de politie dat Frits teruggetrokken leefde en ja, wat vereenzaamd was. En uit de gesprekken met de buurman kon ik ook mijn beeld bijstellen van Frits. Ik heb natuurlijk heel veel negativiteit over hem gehoord.
0: En mijn
5: broer heeft dat overgenomen. Toen op een gegeven moment, toen ik die buurman zo hoorde praten, dacht ik in één keer aan een paradijsvogel. Want Frits was geen standaard type mens. Hij was apart. Ik haalde er wel uit dat Frits ook wel een brede belangstelling had en over dingen nadacht.
6: Ja. Is de herkenning ook dat jij een paradijsvogel bent?
5: Ik ben op mijn manier ook wel een beetje apart. Ik hou ook wel van aparte dingen, maar niet zoals Frits. Want ik begreep wel van de politie dat Frits geen gas van huis had, geen koelkast. En ik herinner me van vroeger, toen mijn moeder en ik een keer met Koninginnedag in Amsterdam waren geweest, herinner ik me nog dat matras op de grond. Verder weet ik het niet meer, maar dat matras is blijven bijhangen, zeg maar. Heel sober en zo.
0: Ja.
5: Daar zal vast wel een gedachte achter zitten. Ja, een bijzonder mens.
6: Ja, maar jij zocht hem omdat jouw beleving van het verleden hiaten vertoonde. Je wilde meer horen over hoe je moeder was toen ze beviel van jou.
5: Ja.
6: Je had allerlei ingewikkelde vragen over je stiefvader, over narigheid uit je jeugd.
5: Ja.
6: En hij was de enige, want de rest van het gezin van je moeder leefde niet meer van de 4
5: nee.
6: kinderen.
5: Nee.
6: Dus daar kom je nu nooit meer achter.
5: Nee, er blijven altijd gewoon vragen inderdaad, ja. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik dat beeld over Frits heb bij kunnen stellen, ja.
6: Dus is het misschien nog wel belangrijker dat hij gerehabiliteerd is, in jouw ogen?
5: Ja.
6: Ja, nou hoor je dat hij dood is aangetroffen in zijn woning, in zijn eentje.
5: Dat vind ik verdrietig, wist je dat?
6: Heb jij het idee dat je nu ook afscheid hebt kunnen nemen van oom Frits?
5: Ik wil op mijn manier wel een afscheidsritueel doen, ja. En ik zit ook te denken om nog een advertentie in de krant te zetten.
6: Hoe zou die advertentie luiden?
5: Hoe die eruit zou zien?
6: Ja.
5: Ik heb wel wat opgeschreven. Even kijken hoor. Het kan nog misschien veranderen hoor. Maar ja, natuurlijk net als iedereen een geboorte- en sterfdatum. En dan heb ik opgeschreven trots op mijn oom. Een paradijsvogel die zijn leven kleur gaf.
0: Was getekend zijn liefhebbende nicht Hanna Wensing. En wij weten dat oom Frits morgen wordt begraven. Hanna, sterkte morgen. Ze neemt een witte roos mee. Denji Heerschop, hartelijk bedankt. Nog geen Greetje? Nee,
2: nog niet.
0: Dankjewel, tot volgende week. Dag.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst gebeurde dit. Daardoor heb je een kwartier vertraging, maar goed nieuws, want de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Flevoland.
6: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Er zijn vanmiddag flinke zonnige perioden en het blijft in de hele provincie droog. Nou, daarbij ligt de middagtemperatuur tussen de 21 en 23 graden en de zuidenwind is meest matig van kracht, met windkracht 3 boven land en langs de grote meren af en toe windkracht 4. Nou, vanavond en vannacht neemt dan de bewolking wel langzaam toe. Later in de nacht kan er ook een enkele lichte bui vallen, maar meestal blijft het droog. En onder de wolken wordt het niet veel kouder dan 14 of 15 graden. En morgen hebben we dan nog met eerst wat zon te maken, maar geleidelijk aan raakt het verder bewolkt. In de middag en avond kan een enkele bui vallen. En de temperatuur ligt net iets lager dan vandaag met maximaal zo'n 21 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de A28 Zwolle richting Utrecht doe je er tussen Nijkerk en Amersfoort 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. Vertraging door wegwerkzaamheden op de A28 richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A28 richting Amersfoort. Tussen strand Nulde en knooppunt Hoevelaken heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Dit is Flevoland.
7: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Van

0: Er zijn vanmiddag flinke zonnige perioden en het blijft in de hele provincie droog. Nou, daarbij ligt de middagtemperatuur tussen de 21 en 23 graden en de zuidenwind is meest matig van kracht. Met windkracht 3 boven land en langs de grote meren af en toe windkracht 4. Nou, vanavond en vannacht neemt dan de bewolking wel langzaam toe. Later in de nacht kan er ook een enkele lichte bui vallen, maar meestal blijft het droog. En onder de wolken wordt het niet veel kouder dan 14 of 15 graden. En morgen hebben we dan nog met eerst wat zon te maken, maar geleidelijk aan raakt het verder bewolkt. In de middag en avond kan een enkele bui vallen. En de temperatuur ligt net iets lager dan vandaag met maximaal zo'n 21 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En oponthoud op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: liedjes.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Straks op de radio de lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijdt het langzaam op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De nieuwe wet Weet ik de Ja is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
16: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Hey Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
25: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
26: Dit is Flevoland.
27: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Er zijn vanmiddag flinke zonnige perioden en het blijft in de hele provincie droog. Nou, daarbij ligt de middagtemperatuur tussen de 21 en 23 graden en de zuidenwind is meest matig van kracht. Met windkracht 3 boven land en langs de grote meren af en toe windkracht 4. Nou, vanavond en vannacht neemt dan de bewolking wel langzaam toe. Later in de nacht kan er ook een enkele lichte bui vallen, maar meestal blijft het droog. En onder de wolken wordt het niet veel kouder dan 14 of 15 graden. En morgen hebben we dan nog met eerst wat zon te maken, maar geleidelijk aan raakt het verder bewolkt. In de middag en avond kan een enkele bui vallen. En de temperatuur ligt net iets lager dan vandaag met maximaal zo'n 21 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden heb je vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Hey Remon!
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Hey Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Dit is Flevoland.
18: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland, met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie, maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen, maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen, met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijdt het langzaam op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Vanaf afrit Maarn staat er 4 kilometer file en ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegen demonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Hey, Remol!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
23: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Dit is Flevoland.
26: Het komende uur de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland, met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie, maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen. Maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen. Met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht. Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Flevoland.
14: Het komende uur de lekkerste muziek.

Francisco. And it ain't no country club either.

0: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland, met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie, maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen. Maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen. Met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

0: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie. Maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen. Maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen. Met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie. Maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen. Maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen. Met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroep.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. Almere heeft grote ambities in de high-tech sector. En daarom was een Flevolandse delegatie deze maand in Taiwan. Wereldwijd een van de grootste producenten in de halfgeleidersindustrie. De delegatie stond onder leiding van de Flevolandse gedeputeerde economie Toon van Dijk. Meneer van Dijk, ja, u was dus een week lang ondergedompeld daar in de wereld van de halfgeleiders, van de geavanceerde computerchips, daar helemaal in het Verre Oosten. Wat voor indruk heeft dat op u gemaakt?
2: Ja, dat is echt indrukwekkend. Je moet weten dat Taiwan de grootste producent is als het gaat om chips. Maar die worden wel gemaakt met Flevolandse machines. Want in Almere is ASM gevestigd. Ja. En ASM is een machinefabrikant voor de chipsindustrie.
1: Ja, dat zijn machines die echt essentieel zijn voor die productie.
2: Ja, daarzonder gaat het niet. ASML en ASM zijn de grootste machinefabrikanten in die industrie. Dus die bedrijven zijn daar ook.
1: Ja, dus dan, als je dan wat verder gaat kijken dan de regio zelf, dan kom je al snel in Taiwan terecht waarschijnlijk. Ja. Wat was precies het doel van deze reis?
2: Nou, we zijn dus inderdaad die high-tech campus in Almere aan het ontwikkelen. En wat we proberen te doen is zoveel mogelijk connecties leggen. Zorgen dat we partnerschappen aan kunnen gaan. En bedrijven ook daadwerkelijk interesseren om zich te gaan vestigen op de high-tech campus in Almere. Mm-hmm. We hebben als provincie ingezet op een high-tech economie. Dat geldt niet alleen voor Almere, maar ook voor de rest van de provincie. We hebben het MITC, we hebben hier Airport Lelystad natuurlijk. Ja. En de maakindustrie in de Noordoostpolder. Dus allemaal belangrijke velden om te verkennen.
1: Ja, maar goed, u was daar onder meer vanwege een hele belangrijke halfgeleidersbeurs. Het heet de Semicon Taiwan, die vond plaats. Dat is echt heel groot. Er komen geloof ik 100.000 mensen op af uit 65 landen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt daar? Het is toch wel iets anders dan als je een keer een bedrijfsuitstapje naar Magnesse maakt.
2: Ja, het is echt heel groot. Er worden ook allerlei congressen naast georganiseerd. Mm. Dus we hebben bijvoorbeeld daar een EU Investment Forum gehad. En ik heb in een panel daar mogen plaatsnemen. Wat overigens heel behulpzaam is, want daardoor zien mensen je. Word je makkelijker aan je jasje getrokken, kom je makkelijker in gesprek. Dat is heel belangrijk geweest. En ik heb ook het Holland Pavilion mogen openen op de beurs zelf.
1: Ja, dat was gewoon een Nederlands paviljoen.
2: Dat was een Nederlands paviljoen met 18 Nederlandse semiconbedrijven die daar vertegenwoordigd zijn. Nederland is gewoon een grote speler als het gaat om de halfgeleiderindustrie. Dus het is belangrijk om daar te zijn.
1: En wat vertelt u daar dan over de ambities die we hier hebben?
2: Ja, het mooie is, ik vertel altijd eerst dat waar Flevoland vandaan komt en dat wij dit land aan de zee ontrokken hebben.
1: Oh ja, dat verhaal maakt altijd
2: ongelooflijk veel indruk. Ja. Maar daarnaast kun je natuurlijk vertellen dat wij hier ASM en ASML hebben. En dat zijn bekende namen daar in Taiwan. En dan gaan er automatisch deuren open.
1: Ja, want is ook echt geïnteresseerd in bijvoorbeeld die high-tech campus die we dan in Almere aan het ontwikkelen zijn?
2: Absoluut. Want dit was natuurlijk niet een missie van Almere alleen. Wij zijn daar geweest samen met de provincie Flevoland, de gemeente Almere, maar ook het ministerie van Economische Zaken en onze ontwikkelingsmaatschappij Horizon. Wat je merkt is dat er daadwerkelijke interesse is om daar te komen. Met name ook
1: omdat ze dan vooral weten?
2: Sorry?
1: Wat willen ze dan vooral weten?
2: Wat ze vooral willen weten, en dat is het grote gespreksonderwerp altijd, is talent. Is er talent? Zijn er mensen die voor ons kunnen komen werken als wij daarheen gaan? En wij zijn in de gelukkige omstandigheid in Almere dat er veel talent is. En dat we die ook graag willen houden. Wat wij zien in Almere natuurlijk is dat heel veel van ons talent de brug over gaat en niet meer terugkomt.
1: Ja.
2: En juist doordat wij investeren in deze industrie, in deze economie, kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat dat talent ook bij ons in de polder blijft.
1: Ja, dus u merkt bij allerlei bedrijven echt een daadwerkelijke interesse om er misschien in te stappen.
2: Zeker. Ja, nee, dat wordt ook echt uitgesproken. Het zijn natuurlijk voor een deel ook, want we zijn heel gericht bij een aantal bedrijven op bezoek geweest. Het zijn voor een deel ook bedrijven die al plannen hebben om zich in Europa te gaan vestigen. En dan ligt nog wijd open waar ze dat gaan doen. Mm-hmm. En op het moment dat wij met zo'n toch veelbelovende propositie naar Taiwan komen, dan maakt dat indruk.
1: En
2: dan
1: staat u in ieder geval op het netvlies.
2: Zo is het.
1: Ja. U hebt een bezoek gebracht onder meer aan de stad Tainan. Dat is een stad die al een stedenband heeft sinds 2009 met Almere. Daar staat een trainingscentrum van ASM. Die Almeerse producent van die geavanceerde apparatuur om die chips te maken. Wat ziet u daar? Wat leert u daar waar we iets aan kunnen hebben bij de ontwikkelingen hier?
2: Nou, een van de doelen die ASM heeft bij de nieuwe vestiging op de high-tech campus in Almere is het inrichten van een trainingscentrum. Ja. Dus voor ons belangrijk om te zien wat daar gebeurt. In Taiwan op het trainingscentrum worden jaarlijks honderden engineers afgeleverd. In trainingsprogramma's van 1 of 2 weken worden ze daar echt opgeleid om met die machines te kunnen werken. Het zijn allemaal hele slimme koppen natuurlijk. En het is voor ons belangrijk om te zien, ja, welke mensen heb je nou nodig om in die industrie aan het werk te kunnen gaan, zodat wij ons onderwijs daar ook uiteindelijk op in kunnen richten. Want die high-tech campus is niet alleen maar bedrijven. Daar gebeurt van alles. Daar moet onderwijs naartoe komen, maar daar moet ook gewoon leisure naartoe komen. Het moet een leuke en interessante plek zijn.
1: Leisure in welke zin?
2: Nou ja, mensen moeten ook gewoon aan het eind van de week een hapje kunnen eten. Moeten bijvoorbeeld iets leuks kunnen gaan doen met het gezin. Het is niet alleen maar werken. Dat ligt achter ons, bedrijventerreinen inrichten. We zullen echt een ecosysteem moeten ontwikkelen.
1: Ja, want u bent op een science park geweest. Volgens mij wel 160.000 mensen werken. Ja. Dat is echt een ongekende schaal natuurlijk voor ons.
2: Ja, en daar zie je dus. Want die 160.000 mensen die waren er niet van gisteren op vandaag. Je moet vasthouden. Je moet een koers bepalen. En daar moet je aan vasthouden. Dus je moet echt dat continue geloof in de ontwikkeling van zo'n ecosysteem hebben. En dan slaag je. Dus dat is ook onze grote boodschap. Laat dit niet meer los. Ja. Blijf inzetten op de ontwikkeling van het high-tech ecosysteem. En dan slaag je.
1: Ja, want is dat ook een les? Want ik weet niet welke rol overheden daar precies spelen in die ontwikkeling. Maar u als provinciebestuurder, de bestuurders in Almere bijvoorbeeld, en ook in andere gemeenten in Flevoland. Wat kunnen die heel specifiek doen met de lessen van Taiwan in gedachten?
2: Ja, ik moet bekennen dat ik wel een beetje jaloers werd op de rol van de overheid in Taiwan. Want die kunnen echt veel meer dan wij hier kunnen. De regels hier staan daar gewoon aan in de weg. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is de realiteit.
1: Die ondersteunen daar het bedrijfsleven veel meer.
2: Ja, en er wordt ook gewoon echt overheidsgeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit soort parken. Wij willen dat ook doen, maar dat zal in veel kleinere schaal zijn.
1: Ja, het ging niet alleen natuurlijk over high-tech. U bent onder meer ook op bezoek geweest bij Giant. Hè? Ja. Het Europese hoofdkantoor, dat staat hier in Lelystad. Dat is de grootste fietsfabrikant ter wereld zo ongeveer. Maar ze komen uit Taiwan. Ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden, dat ze een keer de bestuurders van hier daar op bezoek krijgen.
2: Ja, werd enorm gewaardeerd. Giant heeft plannen hier in Lelystad. Zij willen heel graag een experience center inrichten. Ja. Zorgen dat mensen kunnen ervaren hoe het is om met de producten van Giant, met die fietsen er rond te fietsen.
1: Ja, dat is dan eigenlijk een uitbreiding.
2: Dat zou een uitbreiding zijn. En het is hartstikke goed om met het echte hoofd van de onderneming over die plannen te praten. En ook te kijken hoe wij dat kunnen ondersteunen.
1: Ja, want er zijn eigenlijk best wel opvallend veel banden tussen onze regio en Taiwan. Want er zitten dus heel veel bedrijven met een kantoor hier die daar ook zitten.
2: Zeker, we zijn ook langs geweest bij TYC in Tainan. Dat is een grote fabrikant van auto-onderdelen, met name lichtarmaturen. Het is ook een enorm bedrijf die hun Europese hoofdvestiging hier in onze provincie hebben.
1: Het is natuurlijk een kwestie van heel veel visitekaartjes uitwisselen, handen schudden. Dus ik weet niet of veel handen worden geschud in Taiwan. Maar,
2: zeker.
1: Dineren enzovoort enzovoort. Is het nou vooral dat u zegt, we hebben heel veel contacten gelegd, of heb je ook al daadwerkelijk dat je dan afspraken kunt maken?
2: Nou, de eerste afspraken zijn gemaakt. Dat zijn nog geen afspraken natuurlijk die leiden tot een directe investering, maar wel tot een terugbezoek.
1: Verdere contact.
2: Ja, mensen die onze kant op gaan komen en bij ons langskomen. We hebben ook uitnodigingen gegeven om langs te komen in een Regional Innovation Week die we in april van volgend jaar willen gaan organiseren. Het is gewoon heel belangrijk dat we. Ik heb 2 jaar geleden gezegd, we moeten ons Calimero-hoedje afzetten. We moeten minder bescheiden zijn als provincie. Dit maakt daar onderdeel van uit.
1: Ja. En u denkt dat er ook daadwerkelijk investeringen dankzij deze reis deze kant op zullen komen de komende tijd?
2: Dat zal niet door deze ene reis komen. Daarvoor moeten we vasthouden, moeten we dit blijven doen. We moeten naar buiten blijven gaan. We moeten ons laten zien op de plekken waar deze industrie vertegenwoordigd is. En dan ben ik ervan overtuigd dat we erin slagen om investeringen aan te trekken.
1: Dus Taiwan heeft nu Flevoland op het netvlies?
2: Zeker.
1: Gedeputeerde Toon van Dijk, bedankt voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: En morgen is er een nieuwe editie van Over Flevoland gesproken. Graag tot dan.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag. Lelystad verkeerde begin dit jaar nog in een ernstige bestuurlijke crisis. Inmiddels staat er een totaal vernieuwde wethoudersploeg en kan de gemeente zich voorbereiden op de landelijke viering van Koningsdag. Op dinsdag 27 april 27 komt de koninklijke familie naar de stad. Ja, burgemeester Mieke Baltus, zo kan het ineens toch weer verkeren. Het ene moment is het een en al treurigheid en het volgende moment is er toch weer reden tot vrolijkheid.
2: Ja, zeker. En als je vooruitkijkt naar volgend jaar is er ongelooflijk veel vrolijkheid. En ik merk ook het enthousiasme in de stad over de komst van de koning op ons feest, zou ik bijna willen zeggen, 60-jarig bestaan. En de koning wordt ook die dag 60. Ja, daar kijk ik weg naar uit.
1: Ja, en Lelystad komt natuurlijk best van ver als je even de recente politieke geschiedenis bekijkt. Nu een soort restart-knop eigenlijk die als het ware is ingedrukt met de komst van 5 splinternieuwe wethouders. Die allemaal nieuw zijn als wethouder. Betekent dat ook voor u als burgemeester eigenlijk een extra grote rol op dit moment? Want u bent de ervaren rot natuurlijk in het geheel.
2: Ja, wel ervaren misschien als gemeentebestuurder. Maar de nieuwe wethouders hebben ook allemaal ontzettend veel ervaring. Of dat nu is als gemeenteraadslid dus ook echt goed in de dossiers zittend. Maar ook ervaring als directeur-bestuurder bijvoorbeeld van een grote organisatie of op het gebied van communicatie. En het mooie is dat juist die verschillende ervaringen vult ook aan. En het zijn allemaal Lelystedelingen. Dus we nemen ook de ervaring als inwoner van onze stad mee. Ja. Leuk, fijn. Nieuw team.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd, want de vorige collegeperiode is natuurlijk vrij dramatisch geëindigd. Die crisis was bepaald niet fraai. Wethouders die overhoop lagen met het ambtelijk apparaat. Uiteindelijk ook met de gemeenteraad, groot deel daarvan. Bestuurlijk liep dat toch wel behoorlijk uit de hand. Pakt u dingen ook nu anders aan om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren?
2: Ja, wat je vooral moet doen als dingen niet helemaal goed gaan, is dat je ook ervan moet gaan leren. En dat geldt ook voor mij. Dus ik kijk wel degelijk ook terug van wat had ik anders kunnen doen? Hoe doe ik nu de dingen anders? Hoe pakken we zaken met elkaar aan? En daar heb ik ook een brief over geschreven naar de gemeenteraad. En als het gaat op het gebied van integriteit en hoe doen we dat? Nou, gaan we dat ook echt anders doen?
1: U zit er wat scherper op?
2: Ja, dat zeker. En tegelijkertijd merk ik ook wel dat ik nu extra tijd en energie steek in, hoe doen we het als team, als collegeteam?
1: Ik zat de vorige keer daar toch wat aan ontbroken. Nou, dat leek in het begin toch wel een team dat vol elan aan de start
2: niet,
1: ging.
2: Precies, we moeten ook niet vergeten dat het eigenlijk ontzettend goed gegaan is ook de afgelopen 4 jaar. Met het vorige college en de vorige gemeenteraad. Maar het is wel zo dat ik er zelf heel veel van wil leren. Dus wel probeer om de dingen nog beter te doen. Toen starten we ook met een heel nieuw team aan wethouders. En ook met een heel nieuw raadsprogramma. En dat heeft wel heel veel goede dingen ook opgeleverd. Dus we moeten niet alleen maar negatief kijken.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel heel, heel jammerlijk afgelopen. Laat dat nou nog veel sporen na in het stadhuis?
2: Ja, ik denk dat we daar ook alert op moeten zijn. Van wat heeft dat gedaan? Wat heeft dat betekend? Hoe gaan we dat weer goed doen? Ik zie ongelooflijk veel enthousiasme bij iedereen om ook het beste te doen voor onze stad. Of de gemeenteraad is, het college, maar ook onze ambtenaren.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel mensen beschadigd zijn geraakt, ook in de ambtelijke organisatie.
2: Er is best veel gezegd, gedaan en gebeurd. En daar moet ook oog voor zijn. Dus dat zijn ook dingen waar ik terugkijkend ook scherpte op heb met iedereen.
1: En voor uzelf eigenlijk, want het viel me op, de vergaderingen over dit onderwerp in het begin van het jaar, die leek u toch ijzig kalm te leiden eigenlijk, maar heeft het ook iets met u gedaan?
2: Ja, tuurlijk wel. Het is niet zoals je natuurlijk een collegeperiode wilt eindigen. Ik heb ook met het vorige college fijn samengewerkt en je wilt ook, dat klinkt een beetje gek, maar samen de eindstreep halen. Dat doet ook iets met mij. Dat ijzige kalm is ook omdat ik het natuurlijk strak wil leiden, juist als het spannend wordt. Maar natuurlijk bij mezelf, ik ben ook een mens. Het doet ook iets met mij. Gelukkig is dat ook zo.
1: Ja. En kan je dit nou makkelijk achter je laten? Want ik zei net wel, er staat een heel nieuw team. Maar er zijn natuurlijk nog wel, ik kan me voorstellen, dat er nog juridische procedures komen. Alleen al vanwege het ontslag natuurlijk van de jeugdzorgdirecteur van Jel. Dan krijgt het natuurlijk nog een nasleep.
2: Ja, dat wel. Als het gaat inderdaad om jeugdzorg, daar heb je gelijk in. Ja, nee, je moet het ook niet helemaal achter je laten, omdat je er ook van moet leren. Tegelijkertijd, als ik zie het energie en het elan ook van de nieuwe raad en het nieuwe college en met de mooie dingen die er ook volgend jaar op het spel allemaal staande gebeuren. Heb je ook weer, zie je heel veel nieuwe energie en is het wel weer gemakkelijker om juist naar voren te kijken en niet te veel achterom.
1: Ja, nog even, want waar de crisis over ging, dat was eigenlijk over het functioneren van het ambtelijk apparaat en hoe stevig daar ingegrepen moest worden. Iedereen vond eigenlijk wel dat er wat moest gebeuren, maar het verschil van mening ging vooral over de de wijze van aanpak, hoe stevig je dat moest doen. Hoe staat het nu eigenlijk met dat ambtelijk apparaat? Ik bedoel, hè, er moest een plan in werking worden gesteld.
2: Ik vind het een beetje ingewikkeld om het over ambtelijk apparaat of organisatie te hebben. Want het gaat natuurlijk om mensen. Het zijn de mensen die werken voor ons. Mm-hmm. Voor ons als bestuur en ook voor de stad en de mooie dingen daar doen. Ja, er was al een hele ontwikkeling gaande. Als in een verbeterslag. Ja. En dat wordt nu verder voortgezet. En dat gaat met de energie die er ook in zat. Het is natuurlijk zo dat onze gemeentesecretaris op dit moment ziek is. Dus ook die nog? Moet even wat afstand nemen. Ze is vooral voor haar heel verdrietig. Maar we missen haar natuurlijk ook. Maar
1: dat is gelukkig, een compenserende factor.
2: Ja, hebben we een echte ervaren rot hebben we erbij kunnen halen. Met Jan-Dirk Pruim. Die natuurlijk heel veel ervaring ook in onze provincie heeft. Dus ja, dat zijn wel hele mooie stappen die er nu genomen worden.
1: Maar het is wel een proces dat jaren in beslag gaat nemen.
2: Ja, het is niet iets wat je echt binnen een half jaar of een jaar allemaal voor elkaar hebt. En er is sowieso altijd wat te verbeteren. Als er zoveel ontwikkelingen zijn in de stad, moet je je eigenlijk constant aanpassen aan alles wat nodig is.
1: Maar is de ambtelijke organisatie nu wel op haar taak berekend?
2: Ja, sowieso. We hebben ongelooflijk goede ambtenaren die hard werken voor de stad. Dus ik wil ook dat benadrukken. Het is echt niet een negatief verhaal.
1: Ja. Nou hebt u in mei laten weten dat u heel graag in aanmerking wilt komen voor herbenoeming. In juni komend jaar loopt uw eerste termijn als burgemeester van Lelystad af. Hebt u eigenlijk daar nog over getwijfeld?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
2: Nee. Ik kwam hier natuurlijk 5 jaar terug, ook wonen. Maar ook als burgemeester. En ik heb eigenlijk vrij snel het gevoel gehad, ik ben hier als een vis in het water. En dat is alleen maar gegroeid. En ja, ik wil gewoon nog verder.
1: Maar toen u die beslissing moest nemen natuurlijk. Ga ik die brief schrijven aan de commissaris. Of ik in aanmerking wil komen. Dat was natuurlijk juist afgelopen voorjaar. Dat was niet de leukste tijd.
2: Ja, maar er is geen enkel twijfel geweest. De enthousiasme wat ik heb gehad de afgelopen jaren maakt ook dat ik echt hier nog niet klaar ben.
1: En ook de kritiek die er wel op u was, hè, gebrek aan regie vanuit de VVD. Dat was toen de grootste partij in de raad. Hebt u wel het gevoel dat u helemaal kunt steunen? Want als burgemeester heb je natuurlijk die steun van de raad nodig.
2: Ja, ik voel heel veel steun van de raad. En ik voel ook dat de raad, om dat ook nog maar eens te zeggen, er zijn 37 mensen die allemaal zielsveel van onze stad houden en daar het beste mee voor hebben. Maar kritiek is ook goed, dat houdt je scherp. In zo'n stad als die van ons gebeurt zoveel. Als dat een beetje zoetelig gaat, dat is ook geen goed teken. Dus ik hou ervan.
1: Ja. Wat eigenlijk op is gevallen, ik denk zo sinds eind vorig jaar dat u veel zichtbaarder bent geworden in de stad. Hè? Ook via sociale media, u maakt vlogs en wat doet u allemaal nog meer. Is dat een bewuste strategie?
2: Nou, ik ben wel in de stad, maar de kunst is dat je dat natuurlijk ook op Instagram bijvoorbeeld laat zien. Dus ik ben inderdaad sinds eind vorig jaar op Instagram. En daarmee word je ook veel zichtbaarder. Nou ja, goed, zie je maar dat ook zelfs ik moderner word.
1: Ja.
2: En ik moet zeggen, het is ontzettend leuk. En ook leuk dat je het meldt, dat het jou is opgevallen. Want ik krijg het ook terug vanuit de stad.
1: Ja, want voor die tijd, laten we eerlijk zijn, waren er af en toe ook wel klachten van de burgemeester, mag wel wat zichtbaarder zijn.
2: Ja, en dat heeft dus echt te maken met dat je er wel bent, maar je moet het ook laten zien op social media. Want anders ziet maar een kleine groep mensen je.
1: Ja.
2: En dat hoort er gewoon in de huidige tijd bij, dat je echt ook op social media meer zichtbaar.
1: Maar moest u daarvoor een drempel over?
2: Nou, ik denk het wel. Ergens ben ik ook wel een klein beetje verlegen als puntje bij paaltje komt. Dus ik moest inderdaad een drempel over. Ja, dit is goed dat je dat zo zegt. Ja.
1: Ja. En nu u merkt dus dat u respons ook krijgt
2: op leuk,
1: die boodschappen.
2: Ik zie ook weer, ik voel ook bij mezelf dat ik er energie van krijg en dat dat eigenlijk een hele goede stap is geweest.
1: Ja. En is dat dan gewoon van mensen die het leuk vinden of is er ook
2: Ja, nee, maar ook omdat mensen zien wat het allemaal is, wat het betekent, wat er gebeurt in de stad. Dus eigenlijk doordat ik laat zien waar ik ben en wat ik doe, laat ik ook zien wat er speelt.
1: Ja. Even terug naar de introductie van dit gesprek. 2027 kan een heel mooi jaar worden. Ik zei het al, hè, we krijgen Koningsdag in het jubileumsjaar van Lelystad met de koninklijke familie dus hier op bezoek. Was dit ook precies een beetje wat de gemeente nodig heeft op dit moment, om daar de tanden in te kunnen zetten?
2: Ja, het is natuurlijk fantastisch. De mensen die in de stad wonen weten allemaal hoe geweldig het is, maar dan willen we het ook nog gaan vertellen. Ik zeg wel eens, ik ben de grootste en belangrijkste ambassadeur van de stad. Ik vertel overal buiten de stad hoe geweldig het is. En nu kunnen we het echt even aan het hele land laten zien.
1: Ja.
2: Dus kijk er ontzettend naar uit.
1: En Koningsdag met dus de koninklijke familie. Is dat nou iets wat je overkomt? Of ben je dan ook achter de schermen?
2: Nee, dat overkomt je niet. Nee, daar is echt een hele lange lobby is daarvoor nodig. En veel inzet.
1: Er zijn heel veel plaatsen die dat willen.
2: Ja, en dus het is fantastisch dat de koning bij ons komt. En ons feest, ik zei het net al, wil vieren samen met zijn gezinnen en de hele familie.
1: Maar hoe heeft Lelystad dat voor elkaar gekregen? Heeft dat dan ook te maken met dat jubileumjaar, 60 jaar... en dat de koning ook 60 wordt?
2: Dat was natuurlijk wel uiteindelijk een heel uniek moment. En dat heeft er wellicht ook echt wel toe geleid... dat hij nu net volgend jaar bij ons komt.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dus dat is iets waar u naar uitkijkt. Ja. Is er ook al een projectorganisatie, wordt opgetuigd... en dat gaat natuurlijk heel veel werk met zich meebrengen.
2: Ja, het is ongelooflijk veel werk. Maar wel natuurlijk iets heel moois om naartoe te werken. Maar het wordt voor mij ook een heel druk komend half jaar. En echt met als hoogtepunt natuurlijk eind april het grote feest.
1: Ja, en dan kan 27 natuurlijk sowieso een heel mooi jaar worden voor Lelystad. Of in ieder geval een bijzonder jaar. Want ik noem maar iets. Lelystad Airport staat in principe toch ook geprojecteerd voor 2027. Durft u daar nog optimistisch over te zijn?
2: We hebben het natuurlijk ook al in eerdere jaren over gehad.
1: Ja, waarom? Ik durf bijna niet meer te vragen.
2: Ja, dus ik snap de schroom om te vragen. Maar ik heb voor het eerst nu ook echt het idee dat het er anders voor staan. En dat we echt open gaan met Lelystad Airport... in oktober, dus als we een jaar verder zijn.
1: Gebaseerd dan,
2: op alles wat ik hoor, alle signalen, de uitspraken ook vanuit Den Haag, de wijze waarop ook Lelystad Airport, de Schipholgroep investeert. Daarvan zeg ik echt, heeft nog nooit zo op groen gestaan.
1: Is er ook heel veel onzekerheid over vergunningen en zo nog steeds?
2: Die is er wel, maar voelt nu echt minder dan in het verleden.
1: U ziet een oplossing in het verschiet.
2: Ik zeker.
1: Dus het wordt een heel mooi jaar als het aan u ligt.
2: Het wordt sowieso een prachtig jaar.
1: Mieke Baltus, burgemeester van Lelystad, bedankt.
2: Graag gedaan.
1: En dit was Over Flevoland Gesproken. Heel graag weer tot volgende week.

0: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland. Met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie. Maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen. Maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen. Met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: wethouder Michel Bakelaar van de gemeente Lelystad over de Week tegen Eenzaamheid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, die Week tegen Eenzaamheid, ik heb naar de agenda gekeken van Lelystad. Die zit bomvol met activiteiten, samen eten, creatieve workshops, dansen, noem maar op. Maar hoe voorkom je nou dat die Week tegen Eenzaamheid, ja, vooral een feestje wordt voor mensen, voor inwoners die de weg toch wel weten te vinden naar al die activiteiten?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk de zoektocht die we met elkaar hebben. Maar dat is mooi dat we hier met ruim 110 partners in de stad. Hè, dus dat je die met elkaar samenwerken om te zorgen om ook al die mensen te benaderen. Iedereen heeft zo zijn eigen doelgroep. Dus we hebben vanuit kerken, we hebben vanuit welzijnspartijen, we hebben vanuit allemaal andere verenigingen, ook bijvoorbeeld SPOT, hè, dus die meer met jongeren, scholen zijn aangesloten. Dus er zijn heel veel mensen aangesloten. En daarmee weet je een groot publiek te trekken. Dus dat maakt het wel mooi. Maar er zit wel een hele lastige doelgroep in die wat lastiger te benaderen is. En dat is een beetje de doelgroep zoals ik hier ook zit als 44-jarige met kleine kinderen. Probeer daar maar eens even tijd te creëren om mensen te ontmoeten in de stad.
4: Ja, want zijn daar ideeën over hoe jullie dat dan, hoe ze die willen bereiken?
3: Ja, er zijn zeker ideeën voor. En daarvoor is het ook mooi in Lelystad hebben we ook een ideeënmarkt. En bij de ideeënmarkt is ook ooit een idee geopend van we willen socials live. Dus voor die middengroepen, dus 25, zelf nog iets jonger, 25 tot, mag wel tot 50. Mm-hmm. Dat je gaat, die probeert te betrekken. En daar hebben ze nu een social live op 1 oktober. Die staat dan net niet in de kalender. Die valt er dan weer net buiten.
4: Een social live, wat is dat?
3: Ja, dat is een activiteit waarin deze doelgroep wordt aangesproken. Van 25 tot 50 even. Met allemaal workshops dat aansluit bij die doelgroep. Ja. En dat is bedacht niet door de gemeente, maar juist door al die partijen die in de coalitie zitten.
4: En wat voor workshops zijn dat dan?
3: Dat kunnen dansworkshops zijn. Ja, er zijn nog veel meer. Ik weet het inhoudelijk niet helemaal exact. Maar er zijn wel hele wat gewoon aansluit bij de doelgroep. En daarmee probeer je natuurlijk ook wat aan te trekken.
2: Ja, u zegt dat is een lastige doelgroep. Hè? Mensen met jonge kinderen. Die hebben natuurlijk hartstikke druk. Maar dat zou ook niet meteen dat ik denk van daar zit ook eenzaamheid.
3: Ja, die zitten dus wel.
2: Ja, ja.
3: Want we hebben een onderzoek laten doen vorig jaar. En dat doen we ieder jaar. Dat we kijken van hoe staat het met de eenzaamheid? Zijn die coalitiepartners, zijn die ook bekend bij de inwoners? Dus daarin zien we ook dat die, ik noem het een middengroep, dat die zich vaker eenzamer voelt dan de ouderen. Je zei het al, de ouderen weten misschien wat makkelijker te vinden. Maar deze doelgroep is net wat lastiger te vinden. En daar willen we wel wat op inzetten.
4: En vallen ze ook inderdaad normaal gesproken niet een beetje tussen wal en schip? Inderdaad, dat er niet genoeg oog ook is voor ze?
3: Ik denk wel dat er heel veel gezien wordt en heel veel oog is. Maar als ik gewoon kijk naar mijn eigen leven. Als je een drukke baan hebt. Je hebt ook gewoon bijvoorbeeld alleenstaande moeders. Of alleenstaande vaders.
4: Ja, want je kan het druk hebben met van alles en nog wat. Hè, met de kinderen, met het werk. En daaromheen kan je je nog steeds eenzaam voelen.
3: Ja, dat heeft ermee te maken dat je zo druk bent in je werkleven. Dat kan ook buiten de stad zijn. Je wilt liefst dat het binnen de stad is, want dan bouw je ook een netwerk op. Maar als je, heel veel mensen komen nu ook, de stad wordt groter. En daarin zie je ook dat heel veel mensen hier naartoe trekken. Toen ik hier voor het eerst naartoe kwam, moest je ook weer een netwerk opbouwen. En kan ook een voordeel zijn dat je op school mensen aanspreekt. Maar je moet het net durven en je moet het net aangaan. Dat zijn de dingen die mensen eigenlijk ook gewoon nodig hebben. En waar je ook de tijd moet vinden, de activiteit moet vinden die aansluit bij de mensen.
4: Maar dan zeg je dus, dan organiseren we dus workshops voor die doelgroep. Ja, dat is natuurlijk, dat is goed. Maar hoe bereik je dan die mensen dat ze daar wel naartoe komen? Dat is natuurlijk ook wel een stap die je dan moet zetten.
3: Ja, dat is in ieder geval oproep aan die mensen. In ieder geval, geef je gewoon op als het kan. Daarnaast zijn niet alleen die workshops, er zijn nog andere activiteiten. We hebben bijvoorbeeld een partner MDF, die maatschappelijke dienstverlening Flevoland. Die hebben bijvoorbeeld activiteiten die heel erg lerend zijn. Dus hoe ga ik bijvoorbeeld om met pubers? Maar het mooie neveneffect is dat die mensen dan ook elkaar ontmoeten. En wat ik daaruit begreep is dat mensen ook elkaar daarna blijven ontmoeten. Dus dan heb je alleen die training, cursus gehad van hoe ga je om met pubers. Maar je hebt ook een netwerk over aan mensen die daar ook mee omgaan.
2: Toch lijkt het me lastig, hè? Want u zei al van, nou ja, je hebt in Lelystad heel veel organisaties, meer dan 100 die hierbij betrokken zijn. Bestaat natuurlijk ook het gevaar dat die langs elkaar heen werken.
3: Ja, en daarvoor hebben we mooie bijeenkomsten. Dat zijn bijeenkomsten met elkaar. En die hebben ze ook in werkgroepen ingedeeld. Ook een beetje naar de doelgroepen. Van hoe gaan we om met jongeren? Wat kunnen we daarvoor doen? Is dat ze kijken naar. En die mensen komen met elkaar aan tafel ook om te delen welke activiteit heb ik individueel, maar wat gaan we ook samen doen? En natuurlijk kan het altijd beter, hè? Dat is altijd de wens. Maar 110 is heel veel. Maar het is wel fijn dat je elkaar ontmoet en dat je weet van elkaar: dit doen we, of die gaan we samen doen.
2: Juist. Ja. Ja. Nou, het lijkt het me heel lastig, of misschien wel onmogelijk, om te meten of eenzaamheid afneemt.
3: Ja, dat doe je door middel van een uitvraag. En daarin kan je zien of eenzaamheid minder beleefd wordt. Hè? Want het is natuurlijk ook echt een beleving die mensen hebben. Dus dat kan je wel onderzoeken op basis van vragen. Met een uitvraag van mensen in de stad.
4: Ja. Wat raakt u het persoonlijk het meest als u het met inwoners over dit onderwerp praat? Over eenzaamheid?
3: Nou, ik zie mensen ook soms wel gewoon in mijn privéleven. Hè? Dus voordat ik wethouder was, heb ik ook wel gewoon mensen gezien in de omgeving. En het raakt mij gewoon omdat mensen zich. Je ziet de afstand ook. En wat het mooiste is als gewoon mensen, als je ziet van hoe kunnen we. Mensen die waar ik zag, ja, die zijn eenzaam. Dat voel je op een of andere manier. Je weet het niet, maar mensen durven het niet zomaar te zeggen. Maar vraag ze gewoon even uit eten. Dus we hebben ook gewoon een keer mensen met kerst gewoon gevraagd: kom gewoon even bij ons gewoon langs. Of kom maar even regelmatig gewoon even mee eten. Want eten is natuurlijk best wel leuk en laagdrempelig. En dat is een klein gebaar, want één postje extra koken, voor mij is dat in ieder geval wel te doen. Is dat gewoon leuk om te doen en ook mensen daarbij te betrekken in de samenleving.
2: En wat zeggen ze dan?
3: Nou ja, ze zeggen niet, je hebt gewoon een gesprek over en je komt er ook achter hoe mensen in wat ze meemaken, waar ze tegenaan lopen. En dan kun je ook gewoon tips geven wat ze kunnen doen. Belangrijkste is het niet dat je zelf verantwoordelijk voelt voor de ander dat ze eenzaam zijn. Maar je kan wel zeggen, je kan iemand een duwtje in de rug geven of een stukje aandacht.
2: Wat vinden ze bijvoorbeeld lastig?
3: Ik denk het vooral het aangeven dat je eenzaam bent en ook over die drempel heen stappen. Wat je ziet is als mensen, en daarvoor is het ook heel fijn dat we dit doen. Als je eenmaal eenzaam bent en op een gegeven moment komen mensen in een fase, dan zijn ze zo gewend aan eenzaamheid, dat is hun leefwereld. En dan is het heel lastig om ze daaruit te trekken. En dat zien we vooral ook wel hoe groter de stad wordt, hoe groter dat die problematiek vaak is.
4: Dat mensen andere mensen dan ook wegduwen.
3: Ja. Ja, en dan komen ze. Ja, en dan is het wel fijn dat wij allemaal partijen hebben, zoals Welzijn Lelystad of WMO-aanbieders, die achter die voordeur komen als mensen zorg nodig hebben. En dat ze ook zeggen, misschien kunnen ze net dat duwtje geven. Maar hoe langer dat je in dat isolement als het ware zit, want dat is eenzaamheid, een soort sociaal isolement, des te lastiger het is om eruit te krijgen. En daarom is het fijn dat we, deze week ook hebben om daar aandacht aan te geven.
4: Dus eigenlijk is het beter om dat te voorkomen, hè? Dat ze zo erg in dat isolement raken. Dat het dus heel lastig wordt om ze er nog uit te trekken.
3: Ja.
4: Eenzaamheid, dat treft, u zei het net ook al, hè, ook jongeren. Wat hoort u van hen, wat zij nodig hebben als het gaat om eenzaamheid?
3: Wat ik in ieder geval heb begrepen van jongeren, want jongeren is, je denkt, die hebben het al heel druk. Ik heb zelf nog geen puberkinderen of zo, maar je hoort social media. Dat lijkt net of je heel veel vrienden hebt, maar daarin kan je heel eenzaam voelen.
4: Ja.
3: En daar is ook fijn dat in de coalitiepartners bijvoorbeeld ook Porteum zit en een aantal basisscholen, dus dat ze daar ook oog voor hebben. Maar blijkt dus wel dat jongeren makkelijker over eenzaamheid praten dan wij ouderen, om het zo te zeggen.
4: Ja, zij gooien het helemaal op tafel.
3: Ja, ze gooit makkelijker op tafel dan de ouderen. Maar alsnog is het een groep wat natuurlijk op een andere manier benaderd moet worden. Dan zie je, recent mocht ik meidelijke al openen. Dat helpt ook weer aan een netwerk, momentum van meiden die elkaar treffen.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Everyone deserves music. Sweet music. Everyone deserves music. Sweet music.

0: nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Vanavond en vannacht zien er tamelijk bewolkt uit in Flevoland, met later in de nacht mogelijk een enkele lichte bui in het westen en noorden van de provincie, maar verder blijft het overal droog. Nou, onder het wolkendek wordt het vannacht niet veel kouder dan 15 graden en er staat maar weinig wind. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook flinke wolkenvelden. En later in de middag en morgenavond kan er een enkele bui uit de bewolking vallen, maar veel zal dat niet voorstellen. Temperaturen ietsje lager dan het afgelopen weekend. Het wordt zo'n 20 of 21 graden en daarbij draait de wind tijdelijk naar het westen. Nou, de dagen daarna krijgen we met een zuidenwind veel warmere lucht. Dan wordt het 25 graden, zomers warm op veel plaatsen, met flink wat ruimte voor de zon en overwegend droog weer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea